ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

conference. Merry Christmas, you.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Martin van der Boogaert. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En

0: die aanslagen worden gelinkt aan een terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-Zuid is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Op de kruising van de Groene Kruisweg en de Korperweg bij de Waalhaven is vannacht een auto op een vrachtwagen gebotst. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn geraakt. De auto reed waarschijnlijk door rood en klapte met hoge snelheid op de zijkant van de vrachtwagen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Uit een blaastest kwam naar voren dat de automobilist te veel had gedronken. In de Transvaalstraat in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid is gisteravond een grote waterleiding gesprongen. De straat kwam blank te staan, in de stoep ontstond een groot gat en tientallen mensen moesten hun huis uit. Rond 9:15 gisteravond was de watertoevoer afgesloten, maar dat betekende dat ook woningen in omliggende straten zonder water kwamen te zitten. Daarom kwamen er voor de bewoners noodtappunten, zodat ze toch drinkwater konden krijgen. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag en vooral in de ochtend en het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Martin van der Boogaert. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-Zuid is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat.

De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen, maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Op de kruising van de Groene Kruisweg en de Korperweg bij de Waalhaven is vannacht een auto op een vrachtwagen gebotst. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn geraakt. De auto reed waarschijnlijk door rood en klapte met hoge snelheid op de zijkant van de vrachtwagen. Voor zover bekend raakte...

0: apotheker helemaal klaar is voor de huisjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood.

ben Martin van den Boogaert. Op bijna 60 plekken in Nederland is de PFAS-vervuiling zo ernstig dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en provincies. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties bekend wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. Het gaat onder andere om terreinen waar blusschuim is gebruikt waar PFAS in zat. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen die tientallen jaren in de grond blijven zitten. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen, dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte toen een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter, dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht.

0: In Brielen is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Reede. Een ruit en een kozijn raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Schiebroek is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag met vooral vanochtend en in het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Daarna komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar rijnmond.nl.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Enige.

0: 12 uur is dit Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Goedemorgen. Studio De Wit is on air. Online te luisteren in Dordrecht. Steden.
2: Ja, een van de microfoons was uitgevallen. Dus ik herhaal mijn introductie voor het gemak. En Studio De Wit is weer online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we beginnen eerst met muziek van een hele oude muzikant. En dan hebben we het over Wilson Pickett met zijn versie van Hey Jude van de Beatles uit 1969.

0: Als je gaat zoeken, dan vind je ineens dingen waarvan je het bestaan niet wist. En dat is er één van.
1: De herdenking van het bombardement op de Moerdijkbrug op 13 mei 1940 was dit jaar wel extra bijzonder. De herdenking bevatte dit jaar een nieuw attribuut. De vereniging die de herdenking elk jaar organiseert wist tot voor kort niet eens van het bestaan of het verhaal achter dit attribuut.
2: Misschien hebben sommigen van jullie al opgemerkt dat de vlag die hier achter mij hangt er wel heel oud uitziet. En deze vlag is inderdaad heel oud. En we gaan jullie het verhaal achter deze vlag vertellen.
0: Wij herdenken 7 mannen. En die zijn vanaf Schiphol vertrokken op hun laatste missie. En op Schiphol wapperde toen ook een vlag, een Nederlandse vlag. De commandant op Schiphol heeft op een paar dagen nadat deze mannen zijn gesneuveld hier in de buurt, heeft op Schiphol die vlag gestreken en mee naar huis genomen. En die vlag is in zijn familie gebleven en tot op de dag vandaag. En wij mochten hem vandaag lenen. Dus deze vlag is eigenlijk een ooggetuige van wat er is gebeurd.
2: Deze vlag is de laatste Nederlandse vlag geweest die de gesneuvelden hebben gegroet. Voor deze vlag hebben zij gestreden. En wij mogen deze vlag straks tot hun nagedachtenis eerst halfslag hangen en dan weer in top hijsen.
1: De vlag heeft een groot aandeel in het verhaal van het bombardement op de Moerdijkbrug. Maar hoe kom je nou aan zo'n vlag? Vooral als je niet eens weet dat deze bestaat.
0: We zijn in contact gekomen met de familie. We willen eigenlijk het hele verhaal altijd we willen het rondmaken. Dus we willen informatie zoeken, we willen contact krijgen met nabestaanden. En zodoende zijn we ook in contact gekomen met de nabestaanden van kolonel vlieger Sissing. En we weten dat hij persoonlijk betrokken is geweest bij de opdracht voor deze missie. Dus, en daarom wilden we contact met zijn nabestaanden. Wat weten zij? Wat kunnen ze over hem vertellen? Wie was hij als persoon? En tijdens dat gesprek zeiden ze, nou, we hebben ook nog een bijzondere vlag die hij heeft meegenomen van Schiphol in 1940. En zo kwamen we erachter. De familie beschouwde het als een eer dat deze vlag bij deze herdenking gebruikt mocht worden. En daar zijn wij dan ook weer heel dankbaar voor.
3: Die abrupt werden afgebroken. En over familie...

Ja, het verhaal van de vlag bij de Moerdijkbrug heeft u net gehoord van Megan de Groot, collega Megan de Groot. Maar het verhaal gaat natuurlijk veel verder. Want aan de voet van de Moerdijkbrug in Dordrecht werd op 13 mei herdacht dat de Nederlandse luchtmacht probeerde de brug te vernielen om de Duitse invasie te vertragen. Maar dat mislukte. De missie met een bommenwerper werd begeleid door twee Fokker jachtvliegtuigen. En hoewel de missie bij voorbaat tot mislukken gedoemd was, omdat de Duitse Luftwaffe met zijn Messerschmitt op een machtig waren in de lucht, wisten de vliegtuigen toch de brug te bereiken. En twee bommen werden uiteindelijk afgeworpen. De ene miste zijn doel en belandde in de rivier, en de tweede raakte een pilaar van de brug en explodeerde niet. Het toestel en een van de Fokkers werd direct daarna neergehaald, en de bemanning overleefde het niet. Maar een van de jagers wist nog terug te komen op Schiphol. Wim Ancheux, degene die uiteindelijk de herdenking ooit in het leven heeft geroepen, omdat een familielid van hem, zeg maar, een van de omgekomen piloten was. Die heeft dus eigenlijk gezorgd dat wij nu jaarlijks de slag bij de Moerdijkbrug kunnen herdenken. En dat hoorde ook nog bij het hele verhaal.

0: Een nacht na de vorige autobrand is het opnieuw raak in Dordrecht. Dinsdagnacht ging het even na middernacht mis in de Maaike Meustraat in de wijk Crispijn, waar een Volkswagen eraan moest geloven. Volgens een brandweerwoordvoerder woedde het vuur van binnenuit. Na het blussen is het incident aan de politie overgedragen voor onderzoek. En zo komt er voorlopig geen einde aan de reeks autobranden in de stad. Sinds de jaarwisseling zijn al tegen de 20 voertuigen in vlammen opgegaan.
1: Ja, en die autobranden die houden Dordrecht op dit moment echt in de greep. En men probeert de verbanden te zoeken. Men heeft het nog niet helemaal het lek boven. Er is in ieder geval, van de week werden er vragen gesteld door de PVV in de commissievergadering aan de burgemeester. Maar goed, al met al, de burgemeester zelf is op dit moment niet bereikbaar, omdat hij in het buitenland is. Dus volgende week komen we hier op dit onderwerp terug.

0: Ja, de muziek is dit keer geheel in handen van de vervanger van Hans Hulswit. Die op het ogenblik ergens warm ingepakt op Spitsbergen rondloopt. Door Koos van Wijngaarden. Goedemorgen, Koos.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, dan weten we allemaal dat de muziek wat anders is dan we bij Hans gewend zijn.
1: Nou,
0: gaat wat scherper.
1: Zal ik dat even verduidelijken? Het is een nummer uit de jaren 70 van de Walker Brothers. Amerikaanse Walker Brothers. In de uitvoering van Cats in Space. En dat komt uit 2024. Prachtige cover van het album Timeline. Aan u.
0: Goed,
1: presentator.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte. En sommige mensen vinden het altijd heel fijn als er toegelicht wordt wat de muziek betreft. Dat laat ik al graag aan degene over die de muziek gekozen hebben. En aan tafel zijn een drietal mensen aangeschoven. De al bekende Jacqueline van den Berg. In Dordrecht al zeer bekend. Overal wel bij betrokken, wanneer het gaat om sociaal domein evenementen, Jacqueline. Twee heren zitten tegenover. Jacqueline, schrijf je even hier naast mij aan. Voor de microfoon kunnen de mensen jouw stem ook even horen. Ja? En dan zit de Dordtse klimaatburgemeester Jan Janssen hier tegenover mij. In volle naad met de ambtsketting verbonden aan het klimaatburgerschap. Burgemeesterschap van Dordrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Jan, houd het even kort bij de microfoon. Dan kunnen we de mensen hier goed verstaan. En sorry dat ik even niet op je naam kan komen.
2: Jan Willemsens.
0: Goed. En we zijn hier bij elkaar, althans jullie zijn hier aangeschoven aan de tafel. Want er vindt in examentijd notabene, de middelbare scholieren zijn allemaal met examen bezig. Maar jullie hebben een klimaatexamen in het leven geroepen, althans hier in Dordrecht. En dat gaat binnenkort plaatsvinden. Wie mag het woord hierover geven?
3: Nou, ik zal aftrappen, dan nemen zij
0: dat is Jacqueline, het open. Ja.
3: Jacqueline van den Berg. En woensdagavond 20 mei gaat het weer beginnen. Vorig jaar zijn we voor het eerst begonnen met het klimaatexamen. Dat is een landelijk examen. Daar kunnen zeg maar steden, dorpen aan meedoen, kun je opgeven. En dat wordt steeds meer gedaan. Ook deze keer zijn er een heleboel steden en gemeenten die meedoen. Dordrecht voor de tweede keer. Vorig jaar is dat heel goed bevallen. En mensen vinden dat prettig om op deze manier met klimaat bezig te zijn. Gewoon nadenken over wat zijn goede antwoorden, wat zijn de feiten, wat zijn meningen. En dat hebben we dus weer gedaan. We hebben alleen, want dat merkten we vorig jaar, dat voor veel of een aantal mensen, waaronder ik, onder wie ik, het toch wat hoog gehalte had, zeg maar. Een moeilijk gehalte. Voor mij was het
0: de moeilijkheidsgraad was te groot. Ja.
3: En dat hebben we doorgegeven. Zeggen we, nou, als je het nou een beetje wil verspreiden en zeg maar aantrekkelijk wil maken voor iedereen en niet alleen voor de mensen die met klimaat bezig zijn, maak ook wat meer toegankelijke vragen. Wat meer algemene vragen. Nou, dat heeft men ter harte genomen. En nu hebben de mensen de keuze uit een regulier examen. Gewoon, dat zou dus wat toegankelijker zijn. En een expert variant. Voor de mensen die echt even willen laten zien dat ze toch van alles weten van het klimaat.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En wat meer daarin inhoudelijk mee bezig zijn. Dus zowel mensen die voor de eerste keer willen meedoen en is er een regulier examen waar ik ook aan mee ga doen. En kijk of ik dan wat beter scoor dan vorig jaar.
0: Dat we moeten. Er zitten hier nog experts aan tafel. Jan Janssen, jij met je ambtsketting om.
2: Nou, ik ben klimaatburgemeester geworden. En daarom doe ik het graag mee aan het klimaatexamen. Omdat ik vind dat zo belangrijk is. Dat dus op de agenda van het land en de stad en de mensen erbij staan. En verder weet ik van veel iets en van iets heel weinig.
0: Goed, nou, laten we zeggen, de bevlogenheid is heel belangrijk.
2: Ik weet er voldoende van om te weten dat het heel belangrijk is.
0: Goed. Naar jou?
4: Ja, nou, absoluut. Ik heb nog wel iets toe te voegen. Hoor. Behalve dat dit examen natuurlijk ontzettend leuk is, het verbindt met elkaar. Er zijn prominente aanwezig, er zijn minder prominente
0: aanwezig. Welke prominente?
4: Nou, ik ga er toch wel vanuit dat er toch wel één of twee wethouders aanwezig zijn.
0: Ja, je veronderstelt natuurlijk dat wethouder Tanja de Jonge daarbij aanwezig zal zijn.
4: Ik ga er vanuit dat zij het expert-examen.
0: Tenslotte heeft ze expert.
4: Ga ik vanuit.
0: Oké, okay, dus je hebt een expert-examen en een Jip en Janneke-examen.
4: Ja, dat Jip en Janneke is misschien wat moeilijker, hoor, als de Jip en Janneke.
0: Ja?
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Maar goed, bewustwording. Hoe gaan we met het klimaat om? Wat kunnen we ermee? En gewoon op een leuke, ludieke manier erachter komen wat je weet en wat je leert en wat je kunt doen. En dat hoeft niet met heel veel beperkingen te zijn.
0: Nee, uiteindelijk, het klimaat betreft ons allemaal. En of je nou een expert bent of geen expert bent, als het niet goed gaat met het klimaat, gaat het met iedereen niet goed.
4: Zo is het.
0: Dat is uiteindelijk de strekking van het hele verhaal. Dus hoe goed of hoe slecht je het ook maakt, het examen, het gaat erom dat je gewoon gaat kijken van, nou, wat weet ik ervan?
4: Dat.
0: En dan gaat het plaatsvinden. Waar?
3: Woensdagavond, zeg maar van 7 tot 8 uur is het klimaatexamen in de duurzaamheidsfabriek. Dat was vorig jaar ook en dat is heel goed bevallen. En je krijgt even een korte inleiding. En uiteraard worden ter plekke worden de opgaves uitgedeeld. En mensen zitten allemaal aan een tafeltje en kunnen op hun tempo en alle gemak. Je hebt een uur, dat is wel voldoende hoor. Je hebt mensen die veel eerder klaar zijn. Maar zeg maar voor een uur is voor een gemiddeld mens, zoals ik, is dat te doen.
0: Ja.
3: En tegenwoordig is natuurlijk nu zijn, want klimaat is altijd veel over te doen. En ik denk, maar je kunt het ook gewoon rustig bekijken en gewoon kijken naar de opgave van wat zijn de vragen, wat weet ik ervan. Dat is altijd goed.
0: Ja.
3: En of nou, of je zeg maar nu de rapporten alarmistisch zijn of gewoon wat realistischer. Het gaat om feiten vanuit waar we mee te maken hebben met het klimaat. En dat is heel goed om dat met elkaar te doen. En de afloop, want dat hebben we ook gehoord van de vorige keer, dat stelden mensen op prijs, om met elkaar de antwoorden van de examens door te nemen. Dat is vorig jaar niet gebeurd. Dat hadden wij niet. Wij hadden de antwoorden niet op tijd paraat, maar dat doen we nu wel. Zodat we met elkaar kunnen kijken van, nou, hoe heb je het gemaakt? Want anders moet je het individueel gaan nakijken. Dat kan natuurlijk nog steeds, maar we kunnen het ook met elkaar doen en gelijk een beetje erover praten. Want dat hebben mensen vorige keer gemist, onder een hapje en een drankje.
0: Goed. Het is even spannend wanneer je het examen gaat doen. Daarna komt ontlading, wanneer je uiteindelijk met elkaar gaat zitten. En dan uiteindelijk de gedachten gaan uitwisselen met elkaar. En ideeën doen op met elkaar.
3: Ja.
0: Kortom, uiteindelijk is het nuttig, maar het is ook gezellig. Dat is wat jullie eigenlijk horen zeggen.
3: Ja, het nuttige met het aangename verenigen. En zeker dat we op een, zeg maar, met elkaar, want vorige keer hebben we dat ook gedaan, maar dat was allemaal na afloop een beetje meer met groepjes, maar dan meer met elkaar over, nou, hoe staan we erin, hoe staan we ervoor, hoe hebben we het gedaan, want in wezen, of je het nou goed of slecht hebt gedaan. Het is gewoon een activiteit die je met elkaar doet. En ook kun je daar over de antwoorden of over de feiten die erin gepresenteerd worden in het examen, kun je best een mening over hebben. Dus daar kunnen we het met elkaar over hebben. Ja. Dus dat vinden wij ook belangrijk.
0: Is het ook toegankelijk voor jongeren?
4: Juist.
0: Ja, maar hebben jullie die ook kunnen benaderen, kunnen bereiken?
4: Scholen hebben ook de mogelijkheid om dit examen af te nemen. Dus die kunnen, scholen kunnen dat ook apart doen.
0: Dus het is een soort inkvlek die zich moet gaan verspreiden over alle groeperingen.
4: En dit is het tweede jaar en we hopen, nou ja, een jubileum is misschien nog wat een groot woord, maar over een paar jaar hebben we een jubileum.
0: Over 4 jaar dan, hè?
4: Ja.
0: Ja, 3 jaar, 4 jaar. Dit is het tweede jaar dat jullie doen.
3: Dit is het tweede jaar, ja.
0: Ja, dan krijg je lust om
3: viering. En het is voor iedereen toegankelijk, jong, oud. Dat geven die wij doen het nu voor iedereen in de stad. Maar groepen en scholen, die doen ook, dat doen dat ook. Die kunnen het ook op een eigen locatie doen.
0: Ja, dat
3: en er wordt ook gebruik van gemaakt.
0: In ieder geval, mensen die dit allemaal hebben gehoord, 20 mei om 7 uur. Aantal plekken is 80, heb ik begrepen.
3: Maximaal 80, dat zullen we niet halen. Maar mensen...
0: Nou ja, misschien na deze uitzending, Jacqueline.
3: Weet je maar nooit.
4: Ja,
0: Ja, men kan zich aanmelden. Het is gratis, heb ik begrepen.
3: Het is gratis.
0: Je hoeft hapje en drankje nadien.
3: Is ook gratis.
0: Ook gratis. Nou, dan is het vreugd weer reden om erheen te gaan, toch?
3: En waar mensen zich kunnen aanmelden, moeten ze even kijken op klimaatexamen.nl. www.klimaatexamen.nl. En dan de locatie Duurzaamheidsgebied Dordrecht. Want er staan een heleboel steden waar het plaatsvindt. En daar kun je aanmelden. En vanuit het landelijke krijg je ook bevestiging dat je hebt aangemeld.
0: Ja, er staat er zo'n een blauw balkje. Er staat inschrijven. Als je dat aanklikt, dan kun je inschrijven. En dan heb je een van de 80 plaatsen verworven voor de examen.
3: En je kan dan ook gelijk kiezen voor de reguliere variant of de expert variant. Dat kun je gelijk invullen.
0: Nou, en dan staat hier, ik maak graag deze variant. En dat is waar Jacqueline het over heeft. Want ik klik het hier aan. Regulier klimaatexamen, een expert variant. Nou, ik ben benieuwd hoe de uitslag is, Jacqueline.
3: Ja, dat ben ik ook benieuwd.
0: Oké, okay. Ik wens jullie heel veel succes en een mooi initiatief.
4: Dank je wel.
3: Tot ziens, allemaal.

Het was nu... Het was de bedoeling nu dat in de uitzending zouden komen... Ellen Honings en Wart Geerings. En beide zijn betrokken bij het Weeshuis Theater. En het gaat over de PFAS Forever theatervoorstelling. En het is een voorstelling die hier in Dordrecht gehouden wordt... door het Weeshuis Theater met 40 acteurs op het Statenplein. En dat gaat plaatsvinden zeg maar op 6 avonden. Dat zijn 3 woensdagavonden, een aanstaande en 3 donderdagavonden. En woensdag 20 mei is de première. En waar gaat het dan eigenlijk allemaal over? Nou, in Dordrecht weten we natuurlijk alles van PFAS. Langzamerhand. Het verhaal gaat eigenlijk over een fictieve nabije toekomst dat een chemische fabriek in Dordrecht haar deuren gaat sluiten. En de hoofdpersoon, dat is dan ene Chris Middelkoop, die eigenlijk door de stad zwervend gaat. Dat was iemand die eigenlijk een rol had gespeeld bij de aanstaande sluiting van de fabriek die PFAS-vervuiling verantwoordelijk voor is. En nou, dat is de kern van eigenlijk het hele theaterstuk. En daar zijn 40 mensen bij betrokken, zowel professionele acteurs als muzikanten en een koor. En dat gaat eigenlijk hier in Dordrecht iedereen aan. En dat vindt ook in de open lucht plaats. En dan zou je denken van, ja, dan kan iedereen gewoon lekker eraan gaan staan en luisteren. Nee, iedereen die een ticket koopt, die krijgt een koptelefoon op. En die kan dan echt goed verstaan wat er in de voorstelling allemaal gezegd wordt. Dus het is ook wel iets waar je zegt van, nou, wil je erbij zijn, koop dan een ticket. En PFAS, daar is genoeg over gezegd. Want ook in Nederland heeft bijna iedereen PFAS in het bloed. En dat blijkt weer uit de laatste berichtgeving die vanochtend bekendgemaakt is. Dat ook de staatssecretaris de vervuilde plekken versneld in beeld wil krijgen in Nederland. Want er sprake van tientallen plekken van PFAS-vervuiling. En we weten dat het slecht voor de volksgezondheid is. En ja, natuurlijk... de naam van de fabriek wordt niet genoemd in het stuk... maar we hebben het hier in Dordrecht natuurlijk over Chemours en over DuPont... die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling hier in deze regio van de Drechtsteden. Het is dus eigenlijk een maatschappelijk stuk. En iedereen die zich toch betrokken voelt bij wat er hier in Dordrecht gebeurt... zou zeggen van, nou, ga kijken, ga luisteren. En het zijn ook burgers die meespelen, politici, ex-politici... zelfs journalisten spelen mee, allemaal een rolletje. En eigenlijk vanuit betrokkenheid. In ieder geval, aanstaande woensdagavond om 8:00 vindt het plaats. En tickets die kunnen gereserveerd worden via de website van het Weeshuis Theater. Daar vindt u ook verder alle informatie. Dus woensdagavond, PFAS Forever op het Statenplein hier in Dordrecht.

Martin van den Boogaard. Op bijna 60 plekken in Nederland is de PFAS-vervuiling zo ernstig dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en provincies. De verwachting is dat komende tijd van nog veel meer locaties bekend wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. Het gaat onder andere om terreinen waar blusschuim is gebruikt waar PFAS in zat. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen die tientallen jaren in de grond blijven zitten. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen, dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte toen een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter, dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Brielen is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Reede. Een ruit en een kozijn raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Schiebroek is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag met vooral vanochtend en in het begin van de middag

0: kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Daarna komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar rijnmond.nl.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio De Wit en het uur van de hoofdgast. En dit keer hebben we een bijzondere hoofdgast, dat is Leslie Wolters. En Leslie Wolters is de directeur van de Roperun. Dus we gaan uitgebreid over de Roperun hebben. En voor degenen die niet weten wat de Roperun is, nou, dat is een landelijk bekende estafetteloop. En die dit jaar plaatsvindt van 23 tot 25 mei. En die heeft duizenden deelnemers in teamverband. En die lopen vanuit of Frankrijk of uit Enschede naar Rotterdam. En ja, het uiteindelijke bedoel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen met kanker en nazorg voor kanker. In ieder geval kwaliteit aan het leven te verbinden, waar eigenlijk het leven toch minder te bieden heeft. En dit jaar is het jubileumjaar. Leslie Wolters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, bijzonder om jou hier te hebben. Vanuit Studio De Wit besteden we altijd de aandacht aan de Roperun. En omdat we het in een warm hart toedragen. En ja, mooi in ieder geval dat jij nu als directeur van de Roperun hier kan zijn. 35 jaar Roperun. Zo lang ben je er nog niet aan verbonden.
1: Nee, klopt. Ik ben zelf verbonden sinds 2022.
0: Ja. Ja. Voor de luisteraars die geen kennis van zaken hebben, die zeggen van, in het kort, de Roperun. Hoe zou jij dat samenvatten?
1: Ja, allereerst dan natuurlijk een estafetteloop. Dus eigenlijk een sportief evenement. Niet zomaar een estafetteloop, want het is een non-stop event. Hè, 3 dagen lang, meer dan 500 kilometer trotseren. Als hardloper, maar dat doe je natuurlijk niet alleen, want je kan dat natuurlijk niet alleen. Dus het is eigenlijk een heel teamprestatie van 25 mensen waaruit een team bestaat die dan de estafetteloop volbrengen. Maar ja, dat is eigenlijk alleen maar het middel. Het doel is daarbij geld inzamelen voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Je hebt het ook heel mooi omschreven zelf al. En dat is hartstikke hard nodig. En jaar in jaar uit wordt er miljoenen euro's eigenlijk ingezameld, tussen de 4 en 5 miljoen. We hopen dit jaar boven de 5 miljoen te gaan komen om die palliatieve zorg te kunnen helpen. En dat is ook erg hard nodig. En dan met name, want daar wordt soms wel eens een misverstand bij gemaakt. Wij doen het niet voor onderzoek, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Mm-hmm. Maar het is vooral voor mensen die in het hier en nu kanker hebben, om die wat kwaliteit van leven te bieden en kwaliteit van leven te geven en comfort.
0: Ja, en dat is heel breed, hè, dat palet.
1: Dat is heel breed, ja. Ja.
0: Het is een palet waar je zegt van huizen waar je kunt uitrusten, waar mensen kunnen opvangen, hulpmiddelen verstrekken, waardoor mensen toch weer het gevoel hebben van, nou, ik kan me weer vertonen en op een prettige manier kan ik leven. Het is een estafetteloop. Ik heb begrepen, werelds langste estafetteloop.
1: Ja, voor zover wij weten wel. Dus dat houden we gewoon in stand. Ja.
0: Goed, nou, dat predicaat mag je er best aan geven. En je gaf het ook al aan, hè? Het is een team. Altijd is natuurlijk de aandacht gefocust op de lopers. Ja. Die moeten lopen. Heel simpel. Maar het zijn veel meer dan de lopers.
1: Zeker, ja. Ja, nee, en wat dat betreft, zo'n team die bestaat uit een chauffeur. Want je moet natuurlijk met een estafette lopen als je ergens midden in Frankrijk staat en jij hebt jouw 1,5 kilometer gelopen, dan sta je in the middle of nowhere.
0: Ja.
1: Ja, hoe kom je dan weer, zeg maar, voor de stoet uit om weer te kunnen aftikken? Dus dat is een chauffeur, een busje. Je kan je ook voorstellen dat er 's nachts natuurlijk geslapen moet worden. Dus er is ook nog een basiskamp onderweg. Nou, en vanuit het basiskamp worden mensen dan ook nog gemasseerd voordat ze gaan slapen. Ze kunnen eten, ze kunnen drinken, ze kunnen zichzelf wassen. Dus we hebben koks, masseurs, chauffeurs, een navigator. Want je moet de route natuurlijk ook wel kunnen houden, zeg maar.
0: Als je de afslag mist, dan is de lopende peanut.
1: Ja, en ik kan je vertellen, in Nederland is dat nog aardig goed te doen. Maar in Frankrijk, als je daar in de middle of nowhere staat in een bos, dan wens ik je heel veel succes. Nou ja, we hebben tegenwoordig natuurlijk hele andere communicatiemiddelen als in 1992, toen het allemaal begon. Want toen was het echt een lantaarnpaal inklimmen en kijken of je ergens in de verte aan lopen zag. Dan moest je die kant op. Maar goed, ja, zo'n teamprestatie is natuurlijk in zo'n weekend echt enorm. Ja. Maar daar stopt het niet bij, want vaak rondom zo'n team van 25 mensen. We hebben 8 lopers, 6 fietsers, want iedere loper wordt op het parcours altijd begeleid met 2 fietsers. Dat is in het kader van veiligheid, want je bent echt op jezelf aangewezen.
0: 1 voor, 1 achter.
1: 1 voor, 1 achter, dat is verplicht. Op het moment dat ze dat niet doen, krijgen ze een penalty van de wedstrijdleiding. Voor zover dat geconstateerd wordt.
0: Ja.
1: Maar goed, zeg maar oppassen dat je, zeg maar, niet knap wordt, want dan krijg je een penalty. Maar het stopt niet bij die 25 man. Want gedurende het jaar zijn die teams ook nog eens een keer bezig om geld in te zamelen. En dat doen ze nog met vaak net veel meer mensen. Ja. Dus het is echt eigenlijk een hele grote club.
0: Het is een heel lang traject.
1: Ja. Ja, eigenlijk een traject van een jaar.
0: Ja, en dan wordt er geld opgehaald en met allerlei activiteiten. De naam Europa Run dekt de lading niet meer, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Want bij de Europa Run denk je al gauw natuurlijk alleen aan het sportieve evenement. Vandaar dat er een slogan bijgekomen is, de run op het leven. En die verwijst zeg maar waarvoor we het doen. Ja, dan hebben we nog een hele mooie missie. Hè. Dat is eigenlijk in een notendop, het is het leven toevoegen aan de dagen wanneer je geen dagen meer aan het leven kan toevoegen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een hele mooie.
0: Dat is een mooie. Als je daar goed naar luistert, en dan krijg je er eigenlijk kippenvel van.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Je weet gewoon een individu die hiermee te maken heeft en dan inderdaad in de gelegenheid gesteld wordt om toch een stukje kwaliteit aan het leven, dankzij de mogelijkheden die jullie aan middelen bieden.
1: Ja.
0: Jullie zijn, de Europa Run is natuurlijk ooit begonnen in Rotterdam, de start, richting Parijs.
1: Zeker.
0: Dat is omgedraaid. Toen werd het van Parijs naar Rotterdam. Eigenlijk de Paro-run, maar dat de naam is niet zo veranderd. Nu hebben jullie twee startplaatsen.
1: Ja, klopt.
0: Waar start je in Frankrijk?
1: In Clastres, circuit Clastres. Dat is ruim 100 kilometer boven Parijs. Want onze oorspronkelijke startlocatie, die zijn we helaas verloren tijdens de coronatijd. En vervolgens na corona.
0: Maar waarom?
1: We mochten de landsgrenzen in instantie dus niet meer uit. Nee. Dus wat dat betreft kon het evenement daar niet plaatsvinden. Maar tegelijkertijd was Parijs zich aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen.
0: Ja, ja.
1: En dat gebied is eigenlijk gewoon ingenomen door de Franse, door Parijs eigenlijk. De Franse burgemeester heeft dat gewoon bepaald.
0: Yes.
1: En dan heb je het nakijken als organisatie.
0: Ja.
1: Dus wij moesten op zoek naar een nieuwe locatie.
0: En ooit weer terug naar Parijs?
1: Dat is natuurlijk denk ik wel, want in de oude Europa-runner. We hebben natuurlijk ook nieuwe Europa-runners. Die ook vanuit het oosten van het land komen. Die hebben daar een heel ander gevoel bij. Maar dat primaire DNA, dat is wel Rotterdam-Parijs. En daar staat de Eiffeltoren ook centraal in het geheugen. Nou moet ik eerlijk zeggen, om in een buitenwijk van Parijs te starten, daar voel ik zelf niet zo heel veel voor. Omdat dat eigenlijk niet heel veel anders is als waar we nu starten.
0: Ja.
1: Maar ik zou er dan wel de burgemeester van Parijs willen uitdagen om met ons samen vanuit de, zeg maar vanuit de Champs-Élysées of zoiets te vertrekken.
0: Goed, nou, de uitdaging is bij deze
1: ambitie.
0: De handschoen is geworpen.
1: Ja, ja? Ja.
0: Champs-Élysées, dat klinkt natuurlijk wel mooi, hè, dat je daar vandaan vertrekt.
1: Ja, ja. Of van onder de Eiffeltoren kan ook.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ook heel mooi. Maar goed, de Europa Run, bekend om de hele mooie verhalen die er ook gebeuren tijdens onderweg.
1: Ja, duizenden verhalen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je hem zelf ooit gelopen?
1: Nee, helaas niet. Mijn ervaring met de Europa Run zelf is dat ik vaak teams ook wel gefaciliteerd heb op locaties waar ze konden trainen. Dat was mijn eerste aanraking met de Europa Run, midden jaren 90. Als ik het goed heb, 97 of 98. En dat was een Barendrechts team.
0: Ja.
1: Geleerd vanuit de gemeente Barendrecht. Nou, hoe ze waar het is echt heel Europa Run minded. En ik werkte in Zeeland en daar had ik heel veel contact met een heer Silvis. Een hele markante man. En een van zijn kinderen die ging de Europa Run doen en kwam zodoende bij mij terecht. Dus faciliteren van teams, op de finish gestaan en loodjes gekocht. Dat was eigenlijk.
0: Goed, zo ben jij begonnen.
1: Ja,
0: het is heel mooi. In ieder geval, zo rol je erin. Mensen rollen er op een gegeven moment in. Hè. Op een gegeven ogenblik ga je verder de organisatie in.
1: Ja.
0: Je hebt een aantal illustere voorgangers allemaal gehad. En de laatste was ook ooit de trainer van Sparta, hè?
1: Ja. Ja.
0: En zo rol je erin. Het lijkt me een enorme organisatie om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja, klopt. Er komt best veel bij kijken wat je van buiten niet zo goed kan zien.
0: Nee.
1: Ja, dat klopt. Het is een hele grote organisatie. Vooral dan bestaande uit vrijwilligers.
0: Ja.
1: Maar dat zijn niet zomaar vrijwilligers. Dat zijn vaak vrijwilligers die professionals zijn in hun vakgebied. En als je daarop een ontleedt en je gaat erover nadenken, ja, dan begint het al, als alleen over het evenement gaat, hè, nog even los van de voorbereiding. Ja. Dat je op een startlocatie staat met een paar duizend man. Nou, om zoiets te organiseren, dat is al een evenement op zich. Maar vervolgens gaan al die mensen de route op. En dan moet je bedenken van, ja, wat heb je daar eigenlijk allemaal nodig? Dus we hebben controleposten onderweg. Maar dat zijn niet alleen maar controleposten waar je net als bij de Elfsteden toch een vinkje moet zetten als team. Nee. Maar het is ook een soort kleine basisplek waar onze vrijwilligers die op de route zijn kunnen eten, drinken, desnoods slapen. Een paar acetamol krijgen voor de hoofdpijn. Nee, dus er komt echt heel veel bij kijken. Ja. En je moet je voorstellen, als je zo'n route van de Roperun, als wij daar overheen gaan, ja, die moet je al een paar keer hebben gedaan met een heel team om alle ins en outs van zijn route ook zeg maar te kennen. Ja. En vervolgens die route ook te gaan communiceren.
0: Dat betekent dat jullie dan zelf gaan lopen of dat je zegt we gaan rijden?
1: Rijden, motoren, dus er zijn echt vrijwilligers die offeren weekenden op om dat allemaal uit te zoeken. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe groot is dan zo'n organisatie?
1: Meer dan 600 vrijwilligers. Ja. Ja.
0: Duizenden deelnemers, ja, moet ik zeggen. Hè? Want ja, de fout die je maakt is dat het over de lopers hebt. Maar het zijn duizenden deelnemers, ja, honderden vrijwilligers.
1: Ja, ja.
0: Lijkt me bijna een fulltime baan voor jou.
1: Ja, nee, dat is het zeker. En sterker nog, je kan het nog veel meer vullen. Want natuurlijk, ja, het is een organisatie. We zijn ook werkgever. Ook naar de vrijwilligers hebben we gewoon keurige overeenkomsten. En zorgen we ervoor dat die gewoon op een goede manier zeg maar, te werk kunnen gaan. Het is natuurlijk ook een grote financiële huishouding. Want er gaat natuurlijk ook veel geld in om. Dus dat is ook allemaal arbeid. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk ook nog die goede doelen die we steunen. Ja. Dus wij krijgen per maand aanvragen van doelen. Ongeveer zo'n 20 per maand. Maar ook daar stopt het niet bij. Want vaak ga je natuurlijk ook nog naar die doelen toe om te kijken hoe het eraan toe gaat. We hebben check-uitreiking, we hebben gesprekken. Dus eigenlijk doe je nog heel veel afwijzen gedurende het jaar. Ondanks dat het meer dan 40 uur per week kost.
0: Het lijkt me best lastig als je moet afwijzen.
1: Ja, want dat is heel vervelend.
0: Als de aanvraag wordt niet voor niets gedaan.
1: Nee, eigenlijk wil je overal tegelijk kunnen zijn. Nou, daar hebben we wel wat op gevonden. Dus ik probeer zeg maar ook soms vrijwilligers naar voren te zetten. Of de teams van de Roperun. Om die zeg maar als ambassadeur ook van ons een rol te vervullen. Zo kan je toch je zichtbaarheid laten zien. En tegelijkertijd kan je de mensen die het doen ook op die manier eren voor het werk wat is geleverd.
0: Ja, we gaan even onderbreken met muziek. En dan laten we het even aan Koos over.
2: Prima. Leslie mag ook aangeven wat hij mooi vindt. Maar...
0: Nou, roept u maar, Leslie.
1: Of wat ik mooi vind, goh.
2: Iets wat toepasselijk is misschien, ik weet het niet.
1: In ieder geval een nummer van Snow Patrol vind ik, Chasing Cars, vind ik in ieder geval een heel mooi nummer. Dus dat vind ik wel iets wat in ieder geval bij mij past. Maar misschien, Roperun vraagt weer andere nummers hoor.
0: Nee, dat weet ik. Maar Koos die is vingervlug en die heeft het archief geopend. En Koos, lukt het je?
2: Ja, daar komt hij al hoor. Althans, als hij er zin in heeft. Live in Berlijn doen we maar vandaag. Snow Patrol.

0: Ja. Die trekken hun omroep weer mee.
1: Ja. Ja, op een of andere lukt dat bij ons niet.
0: Ja.
1: Nee.
0: De Roperun. De Roperun is een bekende loop. Het is een landelijke loop. Het is een internationale loop. Het beperkt zich niet alleen tot Nederlandse teams. Je ziet ook teams uit België. Je ziet teams uit Frankrijk. Ja, eigenlijk zou je zeggen van dat moet internationaal helemaal op de kaart staan. Is dat ook zo?
1: Nou, overal waar de route komt, heeft het bekendheid. Maar zodra we wat van de route afgaan, dan ebt dat snel weg.
0: Ja. Ja,
1: en dat is heel bijzonder. Zo kom je soms door een stad bijvoorbeeld heen. In België bijvoorbeeld, Zeelen. Daar ben je denk ik zelf ook ooit wel eens heen gegaan.
0: Ja.
1: En ja, daar kent iedereen de Roperun. Ik heb het 2 jaar geleden heb ik het getest. Ik heb ergens gewoon aangeklopt op een deur. Van, en mag ik wat vragen, kent u de Roperun? Ja, natuurlijk ken ik de Roperun. Maar een dorp verder kent niemand het.
0: Nee. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is omdat de impact die de Roperun maakt, dat raakt mensen. En zodra het mensen raakt, gaan ze er wat mee doen. Maar het raakt natuurlijk niet iedereen in Nederland of iedereen in Frankrijk of in België. En ja, dan gebeurt er ook soms niks mee. Wat ik zei, in Zeelen was er zelfs een hele tijd een wethouder, Schepen heet het in België,
0: ja.
1: Voor de Roperun. Speciaal dat het dorp, als wij voorbij komen, een hele festiviteit daaromheen organiseerde.
0: Dus je had daar een wethouder met de Roperun in zijn portefeuille?
1: Ja, met budget. Ja,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, want dat weet ik wel, als je door Zeelen liep. Voor de luisteraars, ik heb ook wel eens wat gelopen. Dan was het één groot feest.
1: Eén groot feest, en dat werd geïnitieerd door de gemeente.
0: Ja.
1: En dat werd eigenlijk een soort koningsdagachtig iets.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk voor de deelnemers is dat natuurlijk fantastisch om mee te maken. Maar voor die bevolking daar ook.
0: Ja.
1: Ja. En daar is ook een stichting uit voortgekomen die daar mensen weer in België helpt. Die steunen wij weer, en et cetera.
0: Ja.
1: Ja.
0: Media. Daar gaan we het ook maar over hebben. Want de Alpe d'Huez, die fietstocht in de Alpe d'Huez, die krijgt altijd heel veel brede media belangstelling.
1: Klopt, ja.
0: Kijk ik naar de Roperun, het haalt het wel. Het journaal, kort, Rijnmond, collega's van Rijnmond besteden er aandacht aan. De radioverbindingen worden er wel gedaan. Maar ik denk van, hoe komt dat toch? Want met alle respect voor de Alpe d'Huez en wat er allemaal gedaan wordt, wat de Roperun doet, is ook, heeft een grote maatschappelijke impact.
1: Ja.
0: Zijn jullie te bescheiden?
1: Ja, zeker. De Roperun heeft een soort verkeerde manier van bescheidenheid. En dat komt al die mooie dingen die we net ook noemden. Van het evenement, van de goede doelen die we steunen. En de aanvragen die we krijgen om de doelen te kunnen steunen. Daar stopt het vaak een beetje met betrekking tot het werk wat Roperun heeft geleverd. En Roperunners gaan dan weer door naar het volgende. Terwijl we mogen ook best wel wat aandacht vragen voor de prestatie die we met z'n allen leveren. Omdat we afgelopen 35 jaar hebben we al meer dan 100 miljoen euro kunnen doneren aan al die organisaties die in Nederland bezig zijn om mensen met kanker te helpen. Dus dat verdient best wel de aandacht. En ik denk ook dat de Roperun het ook in zich heeft om ook voor nationale televisie een mooi item te zijn. Er zit zoveel in. Het evenement, de verhalen waarom we het met z'n allen doen. Het is eigenlijk ik denk toch ook wel een van de moeders van sportevenementen voor een goed doel. Want we praten over 1992, dat de eerste Roperun was. Toen waren al die anderen er nog niet. Ik mist, en dan vind ik met name de publieke omroep, die mist daar wel iets.
0: Ja. Ja, die zou daar inderdaad meer aan mogen doen. Wij zijn ook een publieke omroep, maar
1: klein
0: weliswaar. Maar wij besteden er wel aandacht aan.
1: Ja, ik moet dan een onderscheid maken. Want de lokale omroepen die besteden er heel veel aandacht aan.
0: Ja. Ja. En dat de grotere publieke omroepen zouden daar ook best wel wat meer aandacht aan mogen besteden. Want uiteindelijk, het geld gaat door heel Nederland, hè?
1: Zeker,
0: want het beperkt zich niet tot Rotterdam of wat dan ook.
1: Nee, en het kent ook vraagstukken. Zelfs politieke vraagstukken kan je eraan koppelen. Want de palliatieve zorg in Nederland is, zeg maar, zijn allemaal particuliere initiatieven die de Roperun steunt. Het zijn dus geen overheidswegen activiteiten. En daar laat de overheid ook wat liggen. En dat is best voor een praatprogramma als bijvoorbeeld een Eva, best een interessant item om zo tijdens de Roperun en die palliatieve zorg en het evenement om dat aan elkaar te koppelen.
0: Ja, in ieder geval, misschien wordt het opgepikt. Hè?
1: Wie weet.
0: Je weet het nooit.
1: Nee.
0: Ik vertel het jou in de pauze voor de luisteraars. Ik heb ook de eer gehad en het genoegen gehad om een drietal keren mee te lopen met de Roperun. En wat mij bijgebleven is, de intensheid van het team wat je gedurende die drie dagen, zeg maar, als een soort snelkookpan met elkaar je leven deelt.
1: Ja.
0: Los van de periode ervoor dat er inderdaad allerlei acties ondernomen worden om geld in te zamelen. Maar ook mensen, en dat kunnen mensen ook zien als ze naar de finishlijn gaan, van dat er dus ook heel veel mensen mee lopen met een missie.
1: Ja.
0: Iemand die ze kwijtgeraakt, verloren hebben, of iemand die ook kanker heeft. En dat ze zich daar hebben voor ingezet in het team. En dat is het mooie van de Europa Run is inderdaad, ik was slechts loper. Ik heb altijd gezegd van, het is leuk dat die lopers de aandacht krijgen met de grootste prestaties. Die zitten in het team. En ik heb altijd heel veel respect voor de fietsers gehad. De fietsers die in een laag tempo moeten fietsen. Ja. En die doen de hele shift, terwijl een loper een stukje van de shift steeds doet.
1: Ja.
0: In dat trage tempo moeten fietsen. En die scheidslijnen, zeg maar, tussen lopen en fietsen, dat vervalt in het hele team gebeuren.
1: Ja.
0: Men is een team.
1: Ja, ik spreek natuurlijk best veel teams en ik ben ook altijd benieuwd van hoe ze het ervaren. Maar soms hoef je de vraag niet te stellen en dan kan je het nader ook gewoon zien wat ze hebben beleefd.
0: Ja.
1: En je moet je natuurlijk voorstellen, als je zo'n weekend met elkaar samen bent, je wordt natuurlijk ook moe. We praten over rusttijden, vaak geen slaaptijden. Je slaapt heel weinig. Het is non-stop. Je wordt 's nachts om 2 weer wakker gemaakt om vervolgens te gaan lopen. En de fietsers die gaan maar door.
0: Ja.
1: En dat is echt zwaar. Er zitten ook muurtjes bij in België. En dan bedoel ik de wielenmuurtjes. De muur van Gerardsbergen moet je even op. 20% op het stelste stuk.
0: Ja.
1: Ga er maar aan staan. Maar de emotie die op een gegeven moment gaat spelen binnen zo'n team, omdat hetgeen waarom het team bestaat, dat komt vaak in zo'n weekend ook naar voren.
0: Ja.
1: En dat zie je op een gegeven moment aan de buitenkant af. Zeker op het moment dat men de finish passeert op de Coolsingel. Ja, dan spat dat vaak van zo'n team af. En je ziet bij de finish zie je soms een team lachend aankomen. Want dan komen alle teamleden bij elkaar. En dan zie je bijvoorbeeld iemand even in het publiek kijken, daar staat nog iemand anders die ze kennen, en dan zie je mensen gewoon in 1000 stukjes breken. Ja. Om het verhaal waarom ze eigenlijk meedoen voor de Europa Run.
0: Ja.
1: Aan de Europa.
0: Je ziet ook vaak, hè, t-shirts met afbeeldingen van liefde of oude teamleden die ooit gelopen hebben, die zelf ook daar gevallen zijn. Maar wat me ook wel opvalt, want we hadden het net over, ja, die landelijke media mogen misschien best wel wat meer aandacht aan besteden, maar je ziet dus wel bijvoorbeeld de publieke omroep, de NOS, zie je ook meelopen met die teams.
1: Ja,
0: het zijn soms hele grote, denk van ja.
1: Ja, zeker. En we hebben ook vrijwilligers vanuit NOS camera, mensen van SBS die presenteren. Dus er zitten zeker wel linkjes, maar het is alsof, ja, soms ken je toch wel eens als je in een organisatie heb je die persoon die er altijd voor iedereen is. En dat is dan een soort inventaris. Wij zijn denk ik een beetje het inventaris van de goede doelenactiviteit als sportevenement. Dat is vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: Dat krijgt geen aandacht, maar het verdient het wel.
0: Je bent een vastgegeven.
1: Ja.
0: Ja, maar dat vastgegeven wordt ieder jaar natuurlijk toch weer op de proef gesteld als organisator. Je hebt ongetwijfeld vaste mensen die je altijd weer daar kan inzetten. Maar ook in een organisatie heeft altijd veranderingen.
1: Zeker, zeker. En in wat dat betreft, Europa bestaat 35 jaar. Er zijn mensen die zijn er vanaf het eerste uur bij. Maar je kan je voorstellen, die lopen tegen de 70 aan, soms zelfs daar overheen. Dus nieuwe deelnemers, dat is echt heel belangrijk om eens een keer te zeggen van, nou, ik doe die individuele activiteit voor het goede doel. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, die doe ik eens een keer niet. Maar ik ga hem eens inzetten voor die mooie estafette loop. En ik ga eens een keer met een team dat beleven. Want deelnemers, die kunnen we echt goed gebruiken. Jonge mensen, kijk, steeds meer mensen komen ook in aanraking met de ziekte kanker. Het grijpt om ons heen. Vaak is de acute zorg in de palliatieve fase nog misschien niet voor jonge mensen daar. Maar het komt er wel aan. Ik heb het onlangs zelf mogen ervaren. Mijn vader is overleden aan asbestkanker. Heeft in een hospice gezeten. En op het eerste moment dat wij in het hospice zaten, ging die in een stoel zitten. Een sta-opstoel. Dat is een comfortabele stoel. En die is geschonken door de Europa Run. En ja, zo zie je die hospiceorganisatie die mensen helpt. De Europa Run die mensen helpt. Dus het is echt goed dat ook jonge mensen bewust zijn van de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Niet alleen onderzoek. En ik zou zeggen, doe eens mee. Ga het regelen.
0: Ja, ga regelen. Betrokkenheid zou iedereen moeten hebben. Want iedereen kent wel iemand in zijn omgeving waar je zegt van ja, die is daaraan overleden of die lijdt eraan, die wordt ervoor behandeld. Wat deelnemer betreft, het aantal teams. We hebben het over duizenden mensen die deelnemen. Hoeveel teams doen er mee? Er ligt daar een maximum aan.
1: Er is zeker een maximum. Wij hebben hier op dit moment, het kent wel meer ruimte, maar we zeggen 200 teams per route. We hebben natuurlijk twee routes. Eentje vanuit Enschede die start en eentje vanuit Clusteren, Frankrijk.
0: Allebei 500 kilometer?
1: Allebei meer dan 500 kilometer, 45 om 65. Frankrijk is iets korter vanwege de heuvelachtige parcours. Maar dat, ja, dat, we hebben op dit moment meer dan 200 teams. Maar we zien dat stabiliseert. Dus het mag echt wel meer zijn. We hebben een hele mooie route in Nederland. Want Nederland is ook een prachtig land om de Europa Run te organiseren. Waarom? Wij blinken uit in organiserend vermogen. Dus er zijn heel veel mooie doorkomsten. Feestjes onderweg. Maar ook dat het landschap heel snel afwisselt. Van straat naar dorp, stad, landelijk gebied. En dat is in Frankrijk wat uitgerekter. En in België ook weer anders. Maar goed, dat heeft wel de charme.
0: Ja. Het heeft charme. Merk je nou ook dat gemeenten waar de doorkomsten zijn, dat die betrokken zijn?
1: Ja, dat is heel wisselend. De ene dus wel en de ander dus niet. En dat is wonderlijk. En dat heeft vaak te maken met de persoonlijke ervaring van mensen.
0: Ja.
1: Spreek ik een wethouder die iemand verloren heeft, dan heb ik een aanknopingspunt en dan hebben we een goed gesprek. En dan zegt hij, ik ga mijn schouders eronder zetten. Ik ga vereniging X of kerk Y ga ik vragen om te helpen. En dan gaan we iets moois organiseren. Soms is het een laan van bezinning. Dus dat je dan kom je als loper voorbij en dan is het een heel emotioneel moment. En een ander moment is daar een mooi lied van Frans Bauer en is het feest. Ja, en dat zie je gemeentes dus echt doen. Die ondersteunen dat ook. Dus ja, ook daar wil ik weer oproepen van ja, gemeentes, help ons om het voor de deelnemers mooi te maken.
0: Ja.
1: Maar je kan ook op die manier je stad laten zien wat je kan.
0: Ja. Mooiste momenten die je voor de geest kan halen.
1: Ja, een van mijn mooiste momenten was een moment bij de finish. Ik illustreerde dat net eigenlijk al een beetje. Ik ben bij de finish ben ik zelf actief. Ik spreek met de burgemeester is er ook altijd van Rotterdam. Soms ook andere wethouders, burgemeester, sponsor. Dus ik ben in gesprek. Ik ontvang teams. Maar ik geef mezelf soms ook een moment om even een paar stapjes terug te doen en te kijken van wat zie ik nou eigenlijk. En dan zie ik al die mensen die zelf hebben bedacht. Dus het is echt een collectief gevoel.
0: Ja.
1: Van ik ga de roper hun helpen. De deelnemers, maar ook het publiek wat langs de lijn staat. De vrijwilligers. En als ik dan daarnaar kijk. En dan denk ik op dat moment zie ik al die mensen zich inzetten voor de roper hun. Maar ik weet ook dat mensen nog op het parcours zijn op dat moment. Want teams komen niet allemaal tegelijk binnen. Dus die doorkomst in Oud-Beijerland en Hardingsveld. Daar zijn ook allemaal mensen actief. En als ik dan naar tot me laat komen. Ja, dat is eigenlijk mijn mooiste moment. Dat iedereen vrijblijvend zo'n organisatie steunt.
0: Ja. Aankomst was altijd van oudsher op de Koolsingel.
1: Ja.
0: Werd het verplaatst? Dit jaar?
1: Ja, dit jaar zeker weer de Koolsingel. Voor de Binnenrotte is ook een hele mooie locatie. En dat is altijd een beetje het alternatief. Nou, Hofplein in Rotterdam wordt verbouwd. Vandaar dat we niet op de Koolsingel vorig jaar terecht konden. Maar de Binnenrotte is ook erg leuk. Ik vind het heel charmant. We hebben de kerk op de achtergrond. Het is iets compacter. Maar ja, de Koolsingel is natuurlijk iconisch. Ja,
0: het is het epicentrum, hè?
1: Ja, het is de kampioenschappen van Feyenoord. Misschien ooit in de toekomst van Sparta of Excelsior. Wie zal het zeggen?
0: Desillusie.
1: Maar
0: het was toch in de jaren 50 het kampioenschap van Sparta?
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ze hebben er ook wel wat behaald. Maar voor kampioenschappen te vieren van in ieder geval Feyenoord, de marathon en de Europa.
0: Ja, in ieder geval, dit jaar gaat het weer starten. Er wordt meer dan 500 kilometer gelopen. Estafette, ieder zijn eigen team, zijn eigen tempo. Snelle teams, langzamere teams. Maar eigenlijk maakt dat geen bal uit.
1: Nee, het is geen wedstrijd.
0: Het is gewoon geld ophalen, met elkaar een team zijn en weten waarvoor je het doet.
1: Ja, meedoen voor een ander.
0: Ja. De lopers en de fietsen, die leiden. Maar die leiden voor een goed doel.
1: Zeker, zeker. En vorig jaar was er een item gemaakt onderweg. Een jonge man Die deed mee. Die was 16 jaar, dus dat is pittig.
0: Ja.
1: En die ging ook vertellen hoe die zeg maar ook de nacht is doorgekomen. En dat hij geïnspireerd werd. En hij had zijn moeder verloren aan kanker. En zijn vader ging meedoen aan de roperen. En die is daarna, niet na de roper, maar vlak daarna, is die overleden aan een hartstilstand. Dus die jongen is alleen samen met zijn zusje. En die heeft nu zelf de roperen beleefd. En die zei ook van, met hun in mijn gedachten kon ik iedere stap weer blijven zetten. Ja, dat...
0: Ja, daar word je stil van, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, de drama is ook verbonden aan de roperen. Nou, Leslie, ik vond het heel mooi om zo met jou in gesprek te zijn. We komen elkaar weer tegen op de finishlijn. In ieder geval, voor het programma zal ik in ieder geval een radioverslag maken. Ik wens jou heel veel succes bij de organisatie die toch iedere keer toch wel een huzarenstukje is om dat weer voor elkaar te krijgen. Ondanks dat er draaiboeken zijn, altijd net die onvolkomenheden. Soms pech, motorpech.
1: Zeker.
0: Want laten we ook niet vergeten, heel veel motorrijders die rijden mee. Er kunnen soms dingen gebeuren, die houden de veiligheid in de gaten.
1: Ja.
0: Voor de luisteraars die denken van, daar zou ik wel eens een keer naartoe willen gaan. Of zo. Ja, hebben jullie een website waar alles gevonden kan worden?
1: Ja, www.roperun.nl. Heel simpel. Daar kan je heel veel informatie krijgen. Je kan er ook natuurlijk donaties doen tot steun. Dat kan je aan de Roperun doen. Maar ook de deelnemende teams kan je daar allemaal vinden om hen te steunen. Op de Consingel is tweede Pinksterdag natuurlijk de finish. Als je gelegenheid hebt op maandag 25 mei, kom gerust langs. Want wat we net besproken hebben, dat ga je ervaren en zien. Dus het is ook het eren van de mensen die prestatie leveren en het geld inzamelen. Maar ook als je toevallig woont waar de roper voorbij komt, ga er eens een kijkje nemen, want het is echt hartstikke leuk.
0: Ja, die route, die kunnen ze overal vinden?
1: Zeker, ja. Op de route, website van de roperen, tik route in bij de zoekbalk en dan krijg je de Nederlandse route en de Franse route. Dus dan kan je zo bepalen waar je eerste, tweede Pinksterdag naartoe gaat.
0: Ze start in Nederland. En waar?
1: Bij Vliegveld Twente, evenementenlocatie. En dan vervolgens gaan we een stukje naar het noorden, richting Coevorden. En dan vervolgens gaan we weer naar beneden. En komen we uiteindelijk uit natuurlijk in Rotterdam, via Almelo, Zutphen, Arnhem, Hardingsveld. En de Franse route begint in Klasteren. Gaat vervolgens zeg maar zijn weg vinden in België, Gerardsbergen, Dendermonde, Zeelen natuurlijk, Aalst. En vervolgens het Brabantse land.
0: Waar komen ze binnen, Rozen?
1: Net onder Roosendaal, zeg maar. En dan gaan we eerst een stukje naar rechts. Gaan we helemaal richting Tilburg. En dan komen we terug via Sprundel. Wat een hele leuke doorkomst is. Dus ook een aanrader. Weer terug naar Roosendaal en omhoog Willemstad. En dan zo naar Numansdorp, Oud-Beijenland.
0: Ik meen dat het Roosendaal was, waar het als een feest was als je binnengehaald werd.
1: Ja, de burgemeester staat daar heel de nacht iedereen op te wachten. En wij hebben daar 2 jaar geleden heb ik daar zelfs nachts gestaan om een mooie check-uitreiking te doen aan een hospice.
0: Nou, ga zo door. Ik wens jullie wel heel veel succes. En Rotterdam sluit natuurlijk sowieso de roperen in haar hart. Maar niet alleen Rotterdam, ook hier in de Drechtsteden. Want we weten gewoon dat er teams uit de Drechtsteden ook meelopen. We weten ook dat de lokale omroepen daar ook bij betrokken zijn. Ook in de Hoekse Waard. Kortom, er gebeurt van alles. En iedereen voelt zich betrokken bij de roperen. En dat is denk ik het gevoel van de roperen.
1: Roperen gevoel, mooi.
0: Zo.
1: Dankjewel.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens

0: Toon.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad.

0: Ja, welkom in het derde uur van Studio De Wit. Dan zitten we hier aan de politieke stamtafel. Afgelopen week werd er in de commissievergadering van de gemeenteraad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het geweld tegen vrouwen. En de vertegenwoordigers, degene die het woord gevoerd hebben hier in de commissie, laat ik het zo stellen. Mary Ruijs.
1: Inge Stevens.
0: Goed zo, dan hebben ze rijk je stem gehoord. Inge en Mary, jullie hebben het woord gevoerd. Jullie zijn geen onbekenden. In die zin, jullie zijn al bij oud-gemeenteraadsleden. Jullie weten hoe de klappen van de politieke zweep vallen. En jullie hebben altijd ingezet zeg maar, voor het sociaal domein, als wat ermee te maken heeft, dat jullie daar sterk voor gemaakt hebben. Daar gaan jullie onverminderd mee door. Het geweld tegen vrouwen is nog steeds een politiek aandachtspunt. Het is langzaam weer duidelijk gemaakt hoe dat loopt. Dan hebben we het niet alleen over zeg maar, het geweld in de vorm van wat achter de deur gebeurt, maar ook andere zaken wat nog steeds speelt, zoals je hier ziet. Een kwestie van in Dordrecht een man die aan de bar een jonge vrouw onder haar jurkje zit te strelen zonder te vragen. En dat meisje helemaal verslag is gegaan. En de man zich van geen kwaad bewust was. Kortom, er is nog een hele lange weg te gaan voordat er inderdaad misschien doelen bereikt worden. Jullie vragen aandacht voor het geweld tegen vrouwen en de voorzieningen die ervoor nodig zijn. Unaniem heeft de gemeenteraad in het verleden daar toch al gezegd van, nou, daar willen we alles aan doen. Wat is de stand van zaken?
1: Ja, de aandacht is er, maar wij vinden dat de echt activiteiten, dat beter mag. Bijvoorbeeld wat in het artikel ook staat in de krant, en wat we ook in de raad hebben gezegd, dat huis wat nu in Rotterdam is, Philomena,
0: ja,
1: waar alle organisaties die betrokken worden wanneer de geweld door vrouwen wordt gemeld. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is, noem jij ze dadelijk maar een aantal instellingen. Dat is geweldig, want we hebben de ervaring, want we hebben samen heel veel ervaring op het gebied van geweld aan vrouwen. Dat vrouwen het heel moeilijk vinden om naar de politie te gaan, al is er nog zoveel gebeurd. En als ze dan gaan, dat zegt de politie, die weet je wel waar je aan begint. Het is een moeilijk traject, één. En als ze dan trajecten gaan, dan moeten ze naar die, dan moeten ze naar Veilig Thuis, dan moeten ze naar, maar ze van hot naar
0: herlopen. Ja, kortom, wat jij zegt, als ik het mag samenvatten. Ja. Jij zegt heel simpel van, ja, de politie is op, die zegt van kom maar. En vervolgens komen de vrouwen en dan krijgen ze van, ja, zou je het wel doen? Want je gaat een traject in, dat is heel ontmoedigend. En je weet niet of je dat gaat volbrengen.
1: Nou, is eigenlijk beter dan ik ben, zo duidelijk is het. Ja,
0: dan heb ik het goed verstaan.
1: Ja.
0: Is wel voor de duidelijkheid. Inge, jij bent er ook heel nadrukkelijk mee bezig. Je maakt je er ook hard voor bezig. Philomena, jij noemde het al, Mary. We weten gewoon dat de gemeente toch naar Rotterdam is gegaan om te kijken.
2: Dat klopt. De burgemeester zelf is ook wezen kijken. En ze hebben daar onderzoek naar gedaan. En Philomena is eigenlijk een instelling waar vrouwen en kinderen terecht kunnen voor hun veiligheid. Recent is er nog een Philomena geopend in Amsterdam, in Brabant en in Groningen. Dus het gaat echt wel landelijk een uitdraai krijgen. Het belangrijkste daarin is dat ik denk van, kijk, je hebt daar het Openbaar Ministerie, politie, alles zit daar in huis. Ook veiligheid voor de kinderen en ook voor de daders, dadentherapie. Er kunnen huisverboden, er kunnen van allerlei de RWR-systemen, de straatverboden, dat soort dingen kunnen komen. Wat er hier in Dordrecht gebeurt, is dat Philomena werkt heel veel samen met Veilig Thuis. Veilig Thuis, het is een heel ingewikkeld verhaal en ik kan hem heel goed voorstellen dat mensen daar niks van snappen. Veilig Thuis is op Drechtstedenniveau. Dus dat betekent dat alle gemeenten die in de Drechtsteden zitten mee moeten doen om hier een Philomena te krijgen in de Drechtsteden. Het is dus niet de bedoeling dat Dordrecht dat alleen doet. Het moet gedaan worden door alle gemeenten in de Drechtsteden. Nou, en daar is de gemeente op dit moment nog mee bezig om te kijken van hoe dat financieel aangepakt moet worden en hoe ze dan dat voor elkaar kunnen krijgen met de andere gemeenten.
0: Je zou zeggen van nou, in Alblasserdam, overal speelt zich dit af.
2: Ja,
0: ik bedoel,
2: laten
0: we niet zeggen, het is niet exclusief voor Dordrecht. Grote stad komt natuurlijk andere situaties tegen dan in een dorp. Maar uiteindelijk, geweld speelt zich overal af.
1: Zeker.
0: Dan zou je zeggen, van, dan moeten de gemeenten daar toch veel moeite voor doen om dat te realiseren.
2: Ja, dat zou ook heel mooi zijn dat de gemeente dat gaat realiseren. Je ziet eigenlijk wel van dat er altijd wel gedacht werd aan... We hebben een veilig thuis, maar mensen vergissen zich heel vaak. Maar veilig thuis biedt namelijk geen hulpverlening. Veilig thuis is voor melding, informatie, advies en eventuele doorverwijzing. En wat Mary ook al net aangaf, op het moment dat je meldt bij veilig thuis... en het is een gevaarlijke situatie, er komt onderzoek... vervolgens moet je dan weer door naar... Ik noem maar wat, ik weet niet of dat dan altijd nodig is... naar een sociaal wijkteam of naar een jeugdbescherming. En vervolgens moet je dat verhaal weer vertellen. Bij de politie is het zo van... je moet eigenlijk altijd een soort bewijslast bij je hebben. Het is vaak een één-op-één situatie en dat is best heel lastig. Nou, al die componenten bij elkaar, dan zie je dus dat dat binnen Philomena... dat dat gewoon door die samenwerking met politie, met het Openbaar Ministerie... zie je dus dat de wetgeving daar ook in verandert. Maar je ziet ook dat er veel meer aandacht is voor die geweldplegingen... zoals bijvoorbeeld stalken, zoals inderdaad straatintimidatie. Nou, dat soort zaken. En dan denk ik van het moment dat je daar die samenwerking... hoe belangrijk dat is tussen de instellingen... want daarmee help je dan de vrouw, het kind en eventueel ook de daden... En ik denk dat Dordrecht, of tenminste ik moet eigenlijk zeggen Drechtsteden, maar vooral Dordt, pas eigenlijk net mee bezig is om dat meer op de kaart te krijgen. Want persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening, denk ik van is het de laatste jaren aardig stil geweest in politiek omtrent dit hele fenomeen als het gaat over zorg.
0: Ja, maar ik kan me nog herinneren dat in het, het stationsgebouw was een bijeenkomst. Er waren toen ook Tweede Kamerleden aanwezig. Die hebben zich ook hard voor gemaakt. Dat hebben ze ook in de Tweede Kamer hebben ze het gedaan. Ik heb ze hier ook in de uitzending gehad. Van D66 en Partij van de Arbeid. En die gaven ook aan. En die hebben ook hun succesjes geboekt. En toch heb ik het idee van al die succesjes. Het zijn succesjes op het moment zelf. Het gevoel van het uitblijven van de echte structurele verandering die voorziet in voorzieningen. En in lijnen die, waardoor je verder kan gaan. Ja, dat blijft een beetje achter.
2: Nee, dat is ook waar. Maar ik denk ook dat het te maken heeft natuurlijk met de wisseling van de gemeenteraad. Hè. We hebben natuurlijk de verkiezingen achter de rug en er zitten nieuwe mensen.
0: Heel veel.
2: Ja. Er moet een nieuw college komen. Dus in die zin denk ik van, is het eigenlijk dat je dan weer een beetje op een achterstand zit. En daarom zijn Mary en ik ook gewoon in de commissie geweest afgelopen dinsdag. Om vooral duidelijk te maken van hoe belangrijk het is dat wij dat hier in de Drechtsteden krijgen. Dus ik hoop ook echt, en dat vond ik persoonlijk ook wel wat jammer, dat er niet door de commissie gezegd is dat er een vervolg op moet komen. Ik weet dat na het zomerreces, dus na de zomervakantie, komt het terug in de raad om te kijken van dan moet het financiële onderzoek naar de Philomena afgerond zijn.
0: Ja.
2: Dus ik hoop echt dat dat dan ook gaat gebeuren. Wij zitten daar in ieder geval als...
1: Bovenop.
0: Ja.
1: Bovenop, ja.
0: Ja, want ik zag wel, hij zat naast me, wethouder Mark Merks, die zat er ook. Ja. Wie maakt zich er nu hard voor? Want we hadden natuurlijk Chris van Benschop, die zich ook hard voor maakt. Ja. Die is weg, hè? Die is vertrokken. Wie neemt het nu over?
2: Ik heb geen idee.
1: Dat weet ik ook niet, wat ik... toch ook nog aan wil vullen. En dan zeg je, het was vroeger altijd beter, maar dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Maar ik vind ook de vrouwen over het algemeen tegenwoordig ook weinig zichtbaar. Dus uit de stad zelf, hè, om zich te laten horen.
0: Nou, maar we hebben toch tegenwoordig weer Dolomina's.
1: Ja, heb jij ze gezien? Ik heel weinig, hoor.
0: Ja, ik heb een paar gezien bij die bijeenkomst. Er zit er een naast je.
2: Nee, mijn dochter zit erbij.
1: Ja, kom op. Maar nogmaals, het vrouwenhuis... Ja. Ik ben echt niet zo van alles wat vroeger beter. Maar we waren overal bij en we hadden acties op straat. Ik zie ze niet. En als ik de mensen erover aanspreek... ja, tijd. Ja, ik zat toen ook niet alleen te breien. Hoor. Dus tijd moet je daarvoor maken. Dus twee dingen. Dus wat Inge net aangeeft, dat er vanuit de politiek... vind ik veel krachtiger of aangedrongen moet worden... dat er meer gebeurt, want het geweld stijgt alleen maar.
0: Ja.
1: Maar ook de mensen in de straat. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de veiligheid. Hè? Mannen, vrouwen, in Dordrecht ook. Dus
0: ja, maar dan raak je denk ik een heel gevoelig punt. Hè? Je zegt van, in de straat zijn we ook geweld. Mensen zouden elkaar moeten kunnen corrigeren. Nu hebben we dat verhaal weer in Groningen, hè? Van die kinderen.
1: Ja.
0: Dat hebben we ook gehad in Vlaardingen. Ik denk van... Het gaat veel verder, die noodzaak om zeg maar, die veiligheid te kunnen bieden.
2: Ja, dat is helemaal waar. Kijk, weet je, dat zie ik nu ook weer in Groningen gebeuren. Hè, deze kinderen, dan denk ik van, er zijn al heel vroeg stadium is ze door school gemeld. Tenminste, als ik het uit het verhaal begrijp van Groningen.
0: Dat klopt.
2: Nou, dan denk ik van, oké, wat is daar dan precies gebeurd? Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest, ik weet het echt niet. Maar wat ik wel weet, en ik heb zelf ruim 30 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt, is van hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is, omdat je dan heel preventief kan werken. Dan denk ik van, nu heeft school gemeld, maar waar is het consultatiebureau gebleven? Nou, wat ik daarmee, het is geen kritiek, echt niet. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, wat ik in het begin al zeg, en ik blijf erop hameren, is die samenwerking. Op het moment dat jij merkt in een consultatiebureau van, hé, deze mevrouw of dat kind heeft heel vaak toch wel blauwe plekken op plekken waarvan je denkt van, hoe kan dit? Dan heb je al wat te doen. En laten we niet vergeten dat we bij de wet afgesproken hebben dat iedereen, elke burger, een meldplicht heeft. Op het moment dat jij niet meldt, ben je gewoon strafbaar. Als je zeker weet dat jouw buurvrouw of jouw buurman of het kind mishandeld wordt, heb je de meldplicht.
0: Ja, maar is dat niet meer een, je bent wettelijk verplicht, maar we weten gewoon, worden mensen erop aangesproken op het moment dat het niet gedaan wordt?
1: Veel te weinig.
0: Dus we hebben denk ik, maatschappelijk gezien misschien wel heel veel dingen geregeld, maar het is ook uitermate bureaucratisch.
1: Klopt. Dat is absoluut.
0: En dan werkt het toch niet?
1: Maar ook de individuen. Ik vind ook de mensen wegkijken en het vergoeilijken. Ik bedoel, dat gebeurt ook, hè?
0: Ja.
1: Van, als ik een tijdje lang zie dat een kennis of een vriendin of een buurvrouw van mij wat stil is, dan is er wat met jou. En dan hoeft het niet altijd zoiets te zijn. Ik kan ze gewoon niet lekker in de vel zitten of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar er wordt ook, en als een vrouw zelf zegt, nou ja, het gaat niet zo oké met me, want het gaat tussen ons niet zo goed. Ah joh, het is toch ook een leuke man. Ze worden altijd tegengehouden in de meeste gevallen, niet altijd. De meeste gevallen, ze zeggen niet, dan moet je wat mee. Nee, van, ah joh, het is toch ook een leuke man, meent je toch niet zo kwaad.
0: Ja, maar het kortom, het wordt gebarentaliseerd.
1: Ja. En, te veel, maar te dat, vaak.
0: Dan breng je het toch weer terug bij vrouwen. Hè? Want het, we weten dat het niet alleen vrouwen betreft. We weten ook dat het met kinderen wat doet. En de noodzaak inderdaad om een veilig onderkomen te hebben. Ik denk dat er net al terecht opgemerkt is van men denkt aan veilig thuis. Dat afdoende is. Maar ik denk dat mensen zich onvoldoende bewust zijn wat er eigenlijk aan voorzieningen zijn.
2: Eens, dat klopt. En ik denk, het is natuurlijk ook heel bijna tegenstrijdig als je bedenkt van, we hebben best wel wat voorzieningen in Nederland. Hè? Verschillende soorten voorzieningen, zou ik maar zeggen. En aan de andere kant ligt er een opgave voor een fikse bezuiniging. Je ziet dus gewoon dat ik denk van, in mijn beleving blijven het dan daardoor ook kleine eilandjes. Als je hier bijvoorbeeld in Dordrecht kijkt naar de sociale wijkteams.
0: Ja.
2: Prima, werkt hartstikke goed. Die hebben heel veel op hun bord gekregen wat ze moeten doen. Ze moeten van alles nog wat, noem het maar op. En dan wordt er gezegd, oh, sociaal wijkteam. Van woningen tot en met zorg. Prima. Maar aan de andere kant denk ik, van het moment dat je dingen meer bij elkaar krijgt, en dat is ook wat per 1 januari aankomend jaar verplicht gaat worden, is met die hele hervormingsagenda, is die samenwerking, die wordt bijna een verplichting tussen instellingen, omdat je daarmee de cliënt niet alleen, of de klant, of hoe je het ook noemen wil, daarmee helpt. Hè. Dan voorkom je daarmee die bureaucratie waar je het net over had. Zodat iedereen niet elke keer het verhaal moet doen en iedere keer weer een indicatie moet krijgen en weet ik veel allemaal. Denk van, dat voorkom je ermee en je bent gewoon veel laagdrempeliger dat mensen, niet alleen vrouwen, maar mensen gewoon zo naar binnen kunnen stappen. Het is niet, denk ik, van dat we dan daarmee het allemaal gaan voorkomen. Want laten we wel zijn, geweld achter de voordeur komt al jaren en eeuwen voor. Maar je kan wel elke keer kijken van hoe kan je nou toch zorgen dat je er veel sneller en korter bovenop komt zitten.
0: Ja. In het geweld van vrouwen, dat vraag ik me dan af. En, we hebben mensen hebben er onvoldoende zicht op. Van wat verstaan we onder geweld? Er zijn natuurlijk volksstammen die zeggen van ja, ik geef een duwtje, er is niks aan de hand. Wanneer is geweld geweld?
2: Ik denk dat geweld in alle tijden is vanuit een bepaalde machtspositie. En ik denk van als dat, daar begint het vaak mee. Hè, van, of nou man of vrouw is van ik heb de macht en ik mag aan je komen. Want ik denk dat ik dat leuk vind. En denk ja, vooral niet na. Nou ja,
0: dit verhaal zie je in de krant staat. Ja,
2: precies. Ja. En dat is zowel bij kindermishandeling of seksueel misbruik. Het gaat altijd vanuit een bepaalde machtspositie. Vanuit degene, de dader om het maar zo te noemen. Die denkt van ik mag dit allemaal doen. Ik heb ook heel kort aangetipt in de commissie. En ik vind, maak me daar heel erg zorgen over. Dat wat je hier ook in Nederland ziet, is dat zeg maar dat manspeer heet dat. Het is dan dat er een bepaalde website is waarop jonge jongens en mannen verteld wordt van dat vrouwen weer terug moeten naar de traditionele rol. Dat ze weer alleen maar achter aardig niet werken. Geen pil, geen abortus.
0: De manosfeer?
1: Ja. Ja.
2: Denk ik van, hoe haal je het in je botte hersens om zoiets voor te denken, om dat over vrouwen te kunnen zeggen? Wie denk je dat je bent? Ik kan er heel boos over worden, want dat geeft dus duidelijk een heel duidelijk ander signaal af als dat wat wij weer met z'n allen in deze samenleving willen.
0: Ja, maar voor de luisteraars even. Ik roep net manosfeer.
2: Ja.
0: Heel veel mensen hebben geen idee wat manosfeer is. Maar dat is eigenlijk terug toen die tijd nog geluk was. Gelukkig ja. was. Hè? Gelukkig was niet in die periode, maar andere woorden. Vrouwen moeten klaarstaan. Vrouwen zijn ondergeschikt. Vrouwen mogen er mooi uitzien. Ja. Maar vervolgens inderdaad is de man die alles bepaalt. En de vrouw die moet klaar liggen wanneer de man het schikt.
2: En ze mag een knal krijgen of een klap. Want dan heeft ze het wel verdiend.
0: Ja. En dat is een trend die op dit moment ook onder de jeugd weer opgang. En dat is natuurlijk uit, want daar had ik het toevallig met wethouder Mark Merks over. Die kende het begrip niet. En toen hij ervan hoorde, schrok hij ervan. En vond het uitermate zorgelijk dat die ontwikkeling zo gaande was. En maar het lijkt mij zo lastig. Door al die bewegingen en ontwikkelingen die plaatsvinden, steeds weer dat centraal te moeten stellen. En dat het eigenlijk achterblijft.
2: Dat klopt, ja. Daar ben ik met je eens. En daarom denk ik ook van, nogmaals, ik ga de bal niet bij het onderwijs neerleggen. Ik ga de bal ook niet bij politie of sociale wijkdienst. Maar wat wel nodig is, is duidelijk die hele grote voorlichting, die preventie. Daar blijf ik op hameren. Ik zag de documentaire uit Engeland. Daar hebben ze inderdaad, door dit fenomeen, zijn ze op scholen begonnen bij maatschappijleer om daarover te gaan praten met jongens en meiden. En dan zie je gewoon van dat er een soort bewustzijn komt. Daardoor is binnen Engeland 17% van de jongeren die dat zo dachten, is afgenomen. Dat lijkt heel weinig, maar je moet natuurlijk wel ergens beginnen.
0: Ja.
2: Dus mijn oproep is daarom ook van, weet dat het bestaat. Weet wat het betekent. En praat erover.
0: Ja.
1: Dan kom je dicht bij mijn, nou, hobby is niet mijn item, wat ik in alle gesprekken die we hierover hebben naar voren brengen. Ja. Het begint thuis, in het gezin. Ja. Kleine kinderen moeten al leren dat ze nee kunnen zeggen als ze iets niet willen. En dan, dat wordt ook vaak gebagatelliseerd. Maar als je kinderen van jongs af aan leert om te zeggen, als jij iets niet fijn vindt, kan je op een goede manier nee zeggen. Je hoeft die leuke oma Jan niet altijd een kusje gegeven, omdat je als je het vervelend vindt, wordt er veel te weinig.
0: Ja, er waren natuurlijk in het verleden altijd wel een vieze oom in de familie.
1: Bijvoorbeeld.
0: We kennen die verhalen al wel. Ik heb ook iemand uit het onderwijs voorgelegd en ik heb gezegd van, joh, hoe ervaar jij dat nu, het verhaal van rondom manosfeer?
1: Ja.
0: Nou, zij zei van, hoor eens, heel simpel, door thuis geen goed voorbeeld te hebben.
2: Nou, dat kwam ook in die documentaire heel erg naar voren. Dat er eigenlijk geen goed rolmodel meer is. Voor deze jongens dan, hè, voor die groep. En dat daardoor, wat klopt. Dat je dan inderdaad ook in die thuissituatie daarover moet praten. Maar vaak zie je dus, en dat is gewoon de sociale druk van een groep waar ze in horen, die is heel groot.
0: Ja.
2: En dan kan je thuis, kan je natuurlijk, ben ik hartstikke voorstander van. Hè, want ben ik het helemaal eens met Mary om te zeggen van, je begint bij de opvoeding. Maar je kan op het moment dat je zeg maar een jaar of 15, 16 bent, dan wordt die groep jongeren belangrijker dan de thuissituatie. En dan zie je dus dat het heel erg kan ontstaan. Want je bent een watje als je er niet aan meedoet.
0: Ja, maar dan krijg je weer natuurlijk het sociologisch verhaal. Hè?
2: Ja.
0: Identiteitsontwikkeling, groepsvorming en al die dingen meer. En dan zie je toch eigenlijk dat men in de Tweede Kamer met heel andere dingen bezig is dan eigenlijk inderdaad dat stuk van het maatschappelijk gebeuren wat heel belangrijk is. Want de landelijke politiek, die roept wel, maar het gebeurt niet.
1: Gebeurt weinig. techniek.
2: Nou ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Nee. Als het gaat over dit onderwerp, dit is vrij recent, zeg maar, dat het nu de aandacht krijgt. Maar als je kijkt wat er bijvoorbeeld door D66 en ook GroenLinks PvdA naar voren al is gebracht.
0: Ja, dat zijn die twee dames waar ik het over heb gehad. Precies. Die al hier in de uitzending ook geweest zijn. Die hebben zich ook hard gemaakt. Die hebben ook hun succes geboekt. Maar als je kijkt naar de breedte van de politieke partijen, wat er in de Tweede Kamer gebeurt.
2: Nee, maar dat ben ik met je eens.
0: En dan denk ik van, die zijn meer met zichzelf bezig.
1: Ja, dat is op meer gebieden, maar dat is gebied. Zo.
0: Ja,
2: ja, maar dat klopt ook inderdaad. En je ziet het eigenlijk overal wel terug. Want kijk, ik vind ook dat woningen tekort is een probleem. Maar het lijkt wel, zag je ook in de verkiezingen van de gemeenteraad in Dordt, daar ging alleen maar dat item, was alleen maar de woningnood, het groen, hartstikke belangrijk. Maar je ziet dus dat het hele omtrent de zorg is eigenlijk, hoor je daar bijna niks over. Natuurlijk, armoedebeleid vindt iedereen belangrijk. Maar hoe en wat? En hoe ga je het dan oplossen? Dan hebben we het alleen over woningen. En dan heb ik het ook in de commissie gezegd, en dat zal Meri ook zeggen, van op het moment dat we in Dordrecht een aantal nieuwe woningen gaan bouwen, of nieuwe wijken of wat dan ook, dan moet je integraal bouwen. Dan moet je ook gaan kijken met die bewoners van hoe kan je die veiligheid garanderen? Hoe kan je zorgen dat vrouwen daar op straat niet altijd maar een alarm of een pepperspray bij zich moeten hebben?
0: Maar daarmee zeg je eigenlijk van, hoor eens, men bouwt gewoon maar vanuit de tekenkamer de woonvoorzieningen. En er is te weinig maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners zelf. Om te kijken van, wat hebben we nu eigenlijk nodig? Waar hebben we behoefte aan?
2: Precies.
0: Dan ga je bijna terug naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen woningcorporaties daarmee bezig waren.
2: Klopt. En ik zie het zelf, want bij het Oranjepark is een nieuw stuk woningen gekomen waar vroeger de brandweerkazerne was daarachter. Het ziet er super gaaf uit. Het ziet er hartstikke mooi. Leuke binnentuin, leuk speeltuintje. Maar die bewoners, dat zijn allemaal vrij jonge mensen die daar wonen. Die moeten door het Oranjepark. Nou, dat is het pikkie donker. Wordt natuurlijk ook nu nog gebouwd met de nieuwe brandweerkazerne. Maar dan loop je door dat binnentuintje. Dat is niet afgesloten. Daar heb je mooie bossages. Hartstikke onveilig voor vrouwen. Dan denk ik van, je kan wachten, want nu moet het allemaal nog gaan groeien, maar je kan wachten dat we over een paar jaar daar klachten over krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Tenminste, de gemeente, niet wij, maar de gemeente. Af en toe moet ik nog even van rol wisselen.
0: Ja, af en toe kan dat dan tot identiteitsverwarring leiden, Inge Stevens.
1: Ja, sorry.
0: Nee, maar waar het om gaat is denk ik van, is het gebrek aan goede wil of is het gebrek aan kennis van zaken op inhoud?
2: Oeh, ik denk dat het is aan kennis van zaken en inhoud. Want de wil is er wel, want dat zag je ook toen wij die avond organiseerden toen op een station. Het was het echt knetterdruk en dan zie je echt wel veel politici zie je daar komen. Ook vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit verschillende gemeenteraden. De wil is er, alleen de kennis is er niet. En dat is wat ik net noem. Het is ook gewoon heel veel wat er op je afkomt. En het is een vrij nieuwe raad. En ze zijn nu met die tweedaagse weg geweest. En dan hebben ze natuurlijk van allerlei onderwerpen gekregen. Maar niet over zorg alleen. Er is één item over geweest en dat was het. En dat is waarom ik zo hamer van hoe belangrijk het is dat Meri en ik, en ook van Vrouwen Kunnen Alles, continu die aandacht vragen voor dit grotere probleem. Want het is niet één ding, het is heel veel. Het is over de hele breedte. Het is op straat, het is thuis, achter de voordeur, voor de voordeur. Noem maar op.
0: Ja. Maar goed, de wethouder die dus iets in zijn portefeuille heeft, die zou daar toch ook een belangrijke rol in moeten spelen?
1: Zou moeten. Het zou moeten. We moeten nu nog weten wie dat nu. Chris deed wat goed, dat gaf jij ook al aan. Maar ik ben heel benieuwd wie het nu in de portefeuille krijgt, want ja, we gaan er wel op de nek zitten weer. Haar of hem, want het moet gebeuren. Maar ik wil toch weer een keer die andere kant noemen, de vrouwen zelf. En de weerbaarheid van vrouwen moet ook groter worden.
0: Maar, eigenlijk zeg jij van, hoor eens, het is leuk als het allemaal georganiseerd wordt.
1: Moet ook.
0: Maar wij vrouwen mogen ook best wel van onze krent komen.
1: Vind ik wel, die mogen best zelf ook wat.
0: Mag dat zo gesteld worden?
1: Zich meer laten horen, vind ik wel, ja.
2: Als je ook kijkt, dat vind ik zelf vond ik dat heel grappig in dat filmpje wat wij hier door die studenten van Da Vinci is gemaakt. Dat er dan op een gegeven moment ook zo'n mevrouw zegt van, gymnastiek op scholen, hartstikke leuk met een handstand. Maar geef die kinderen wat karatelessen. Maar wees eigenlijk bedoeld van zelfverdediging. En ik denk, wat dat er gaat, moet je inderdaad al gaan kijken op het basisonderwijs. Om te kijken van, goh, hoe doe je dat dan? Want Het is niet alleen inderdaad weerbaar. Het is ook van hoe verdedig je jezelf? Hoe ga je er mee om?
1: En zelfvertrouwen krijgen ze ervan.
2: Precies.
1: Dat is ook belangrijk. Maar in gesprekken met vrouwen ook... Hoor ik heel vaak zeggen van... Ja, mijn dochter, nou 17, 18, spannend als ze de straat op gaat. Maar s'avonds, mijn man brengt ze erheen en hij haalt ze op. Dan zeg ik, dat vind ik niet zo handig. Want er zal een tijd komen dat je dochter zelfstandig is... en niet bij vader en moeder woont... en misschien in Rotterdam of in Maastricht... moet ze ook de straat op. Je moet je dochter... Tuurlijk dat hij er af en toe brengt... maar dan gaan ze op zo'n manier beschermen. Maar dan wordt die jonge vrouw niet beter van.
0: Nee.
1: Ze moet zichzelf kunnen rekenen.
0: Je creëert een afhankelijkheid.
1: Ja, natuurlijk. En dan zijn ze heel trots op zichzelf. En dat val ik heus niet af. Want ik denk wel... Ik zeg, daar schiet ze niks meer op. Je moet ze weerbaar maken. Je moet tegen ze zeggen... Goede wegen kiezen kan ook. Je hebt meestal meer kansen om te gaan. En je ook laten horen. Maar als vader zegt, nee, ik breng je wel, ik haal je wel. Zelfs zo, je mag alleen weg. Als wij je brengen, dan denk ik, ja. Dat is ook de achterdeur uit, hoor.
0: Maar als ik jullie zo hoor, dan is er een giga hoeveelheid werk te verzetten.
1: Is er ook.
2: Ja, en daar zijn we ook wel giga jaren mee bezig.
0: Ja,
2: en dan denk ik, elke keer hebben we weer 3 stappen naar voren gedaan... en dan moeten we er weer 2 terug.
0: Ja, goed, en dan krijg je af en toe een bericht natuurlijk weer... van er is weer iets voorgevallen, er is in het land... het kan zelfs dodelijk zijn, wat dan ook. En dan staat iedereen weer op zijn achterste benen... maar men gaat toch uiteindelijk weer verder op de weg die men al ging.
1: Wat ik boeiend vond, hoe wij naar de scholen gingen... wij hebben een tijd lang zelf groepen begeleid... van vrouwen die misbruikt waren, deden wij samen... Gingen we ook naar scholen om erover te vertellen. Bijna in alle klassen zeiden ze, het komt hier niet voor. En je weet dat in iedere klas van 1 tot 3 mensen daarmee te maken hebben. Tuurlijk lopen ze daar niet mee te koop. Nou, dan zeiden we, nou, dat is toch prettig voor jullie. Als we 10 scholen hadden gehad, in 8 van de 10 gevallen... hoorden na 3 maanden belden ze of we zagen ons, want dan gingen we nog een keer terug. En dan zeiden ze, ik kijk nou anders naar jullie verhaal. En ik zie het bij mij in de klas ook. Ik bedoel maar, het is... toch het willen zien en het durven zien dat het niet oké is. En daar hoef je niet hysterisch van te worden... maar het is goed te merken als je daar met elkaar over praat... en je merkt bijvoorbeeld een leerling in de klas... die veel minder aanwezig is of zelfs zichtbaar beschadigd is... dat je als leerkracht hoef je niet meteen volop te gaan. Je kan vragen, joh, gaat het wel goed met jou? Hè? Maar dat wegkijken of ontkennen blijft heel groot. Hè? Dat is toen ook heel erg.
0: Ja, het is eigenlijk iets wat continu onder aandacht gehouden moet worden.
1: Ja, absoluut.
0: Dat betekent dat de scholen daar een heel belangrijke rol in hebben. Maar goed, dat die scholen ook gevoed moeten worden. Ja. Althans, de docenten.
1: Ja.
2: Maar ook daarin ben, denk ik van... het onderwijs moet daar ook handvaten in krijgen. Omdat, vanuit mijn werk heb ik ook schoolmaatschappelijk werk gedaan. En dan denk ik van, dat is best heel goed. Alleen, zo'n leerkracht die vertelt dan, die ziet het dat het met het kind niet goed gaat. Vervolgens moet die leerkracht zelf eerst, dat is de regel, met de ouders praten van, joh, ik ga met schoolmaatschappelijk werk praten, want ik maak me zorgen. Ouders worden dan vaak heel boos, want die hebben zoiets van, bemoei je je mee?
1: Ja.
2: Dus je komt ook in een hele moeilijke situatie. En ja, het lijkt wel alsof ik een soort, hoe noem je dat, zo'n plaat blijft, die blijft herhalen.
0: Ja.
2: Daarin blijf ik ook denken van, wat maakt nou, en die bewustwording van, ga dan zo'n leerkracht, ondersteunt die dan door middel van het schoolmaatschappelijk werk of kan mij het schelen wie, doet dat dan zo'n gesprek samen of zo? Weet je, doet die samenwerking opzoeken? Want nogmaals, er wordt heel veel op het bordje van het onderwijs gegooid, terwijl er ook andere oplossingen voor zijn.
0: Er wordt heel veel op het bordje van het onderwijs gegooid, dat klopt. En af en toe dan zijn ze in het onderwijs afhankelijk van het onderwijs. Ook. Is men vaak meer bezig met al die randverschijnselen, waardoor die leerlingen, die thuissituatie... Ik denk dat ze daar ook langs, want dan een hormdol worden van alle probleemscholen, van de problemen die op hun afkomen.
1: Ja, zeker.
0: Dan zou het toch iets anders georganiseerd moeten worden, daar zou je dan denken.
2: Ja, dat ben ik met je eens. En dan denk ik van, dat heeft heel erg te maken met... Kijk, zoals het nu gaat, lijkt het allemaal van, we hebben het georganiseerd. Dat zegt ook de politiek, hè? Dat zegt ook de wethouder van, wij hebben schoolmaatschappelijk werk, of dat heet tegenwoordig oude kindcoach, dat weet ik veel. Maar goed, in ieder geval, ik noem het nog even schoolmaatschappelijk werk. Dat hebben we toch op iedere school. Maar daar los je het niet mee op. Je kan niet zeggen van, we hebben het en daarmee is het opgelost. Dat betekent dat je gewoon verder moet kijken van, hoe kan je nou ervoor zorgen dat een leerkracht of een ouder of een kind zo goed mogelijk het verhaal kan vertellen. Hoe hou je het dat het gewoon blijft leven? Jij noemde net dat Mark Merks nog nooit ervan gehoord had over die mannen. Dan denk ik van, ja, daar schrik ik.
0: Dat begrip manosfeer, hè?
2: Ja, sorry, ja. Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar dan denk ik, daar schrik ik van. Dan denk ik van, het is bij het NOS geweest. Het is bij allerlei actualiteitenprogramma's geweest. Nou weet ik wel dat wij daar gewoon heel erg bovenop zitten. En dat we daardoor daar misschien sneller alert op zijn, inderdaad. Maar het heeft wel te maken van de manier waarop we met elkaar omgaan. En het heeft ook te maken met het feit van waar ben je in geïnteresseerd. Dus ik hoop echt dat het nieuwe college, welke wethouder er ook op komt te zitten, daar wel oog voor kan krijgen. Dus dan denk ik van ja, er moet gewoon nog veel gebeuren.
1: Mag ik nog iets aanvullen? Ik ben jarenlang ben ik externe vertrouwenspersoon geweest bij diverse scholen.
0: Ja.
1: En dat was, nou, alles wat ze met mij delen, blijft met de... Degene die de hulp vraagt en mij heb, pas als ik zeg, nou, ik wil met jouw docent praten, vind je dat goed? Als die zegt nee, gebeurt dat ook niet. Die vertrouwensbasis is er. Maar dan zei ik wel altijd, alles moet ik voor me houden. Maar het was ook een afspraak, ook landelijk en verplicht. Als het om seksueel geweld ging, was ik verplicht om het te melden bij het ministerie. En daar ging ik ook niet omheen. Dat was het eerste wat ik met ze deelde. En dan kon je ze, wanneer dat wel aan de hand was, doorsturen naar een ander. Maar ik bedoel, zo werd er wel ook scholen hulp aangeboden. Maar ook daar is de stap voor leerlingen om een externe vertrouwenspersoon in te roepen heel groot. En niet alle scholen zijn er ook zo duidelijk in om dat te communiceren met hun studenten of leerlingen, dat er ook een externe vertrouwenspersoon is. Maar goed.
0: Ja, maar... Ik beluister jullie, hè? Ik denk van, ik heb het al benoemd, het is nog heel veel werk te verzetten. Maar wat mij frappeert is inderdaad van, het probleem is op zich niet nieuw.
1: Nee, zeker niet.
0: Het speelt al, in de jaren 70 werd er al over gesproken, kan ik me heugen.
2: Ja.
0: Het doet soms denken aan van, men heeft een nieuwe auto gekocht. En nadien heeft men geen onderhoud gepleegd. En na zoveel jaar, dan blijkt die auto... Het lijkt me of er een soort dynamiek ontbreekt... die continu zorgt, beleidsmatig... dat dingen gewoon onder de aandacht blijven. En niet verouderen, maar gewoon actueel blijven... zodat men inderdaad aansluit bij de ontwikkelingen... die er gewoon nu plaatsvinden.
2: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat dat met name te maken heeft met... de verschillende bezuinigingen die er geplaatst zijn. Ik bedoel, het zijn altijd politiek gestuurde organisaties die ermee te maken krijgen. Ik zelf kom nog, dat weet weinig mensen nog wat het betekent, maar van het jongerenadviescentrum, van het JAC. Nou, dat moest veranderen. Toen moest het jeugdzorg worden. Toen moest het jeugdzorg viel toen onder Rotterdam. Nee, toen moest het weer terug naar Den Haag. Toen vervolgens mochten de preventieve groepen zoals schoolmaatschappelijk werk en de dak- en thuisloze jongeren mochten niet meer bij jeugdzorg. Dus wat ik ermee bedoel te zeggen is van, je ziet constant, zie je een ontwikkeling in de hele zorg. En niet alleen bij jeugd, maar je ziet ook op ouderenzorg. Zie je constant dat er gewoon opnieuw dingen worden bedacht. En het heeft allemaal te maken met geld. Het heeft altijd te maken met bezuinigingen. Waardoor er weer opnieuw het wiel uitgevonden moest worden. Maar dan op zo'n manier dat ik dacht van ja, weet je, het zijn dingen die gewoon niet kunnen. En daardoor is de aandacht wordt dan verslapt.
0: Jij zegt gewoon heel duidelijk van, hoor eens, al die zogenaamde ontwikkelingen die plaatsvinden, die lijken zo mooi en zo progressief. Maar dat is het sausje dat gegeven wordt omdat er gewoon bezuinigingsmaatregelen. Datzelfde verhaal zie je natuurlijk binnen de GGZ.
2: Precies.
0: Mensen moeten zoveel mogelijk in ouderenzorg thuis blijven.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk zijn het allemaal gevolg van bezuinigingsmaatregelen.
2: Ja.
0: En met het gevolg dat je op straat in thuissituaties met problemen geconfronteerd wordt. Omdat eigenlijk de politiek, omdat men gewoon de beurs in de gaten moet houden, de knipbeurs. Bezuinigingsmaatregelen doorvoert. En vervolgens inderdaad moeten er nieuwe maatregelen verzonnen die ook weer geld kosten. En dan heb ik het idee van, dat lijkt wel een soort visieuze cirkel zitten.
2: Nou, dat ben ik met je eens. Maar kijk, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het verleden, hè, dat is dan een mooi voorbeeld, vind ik persoonlijk. Dan denk ik van, je had vroeger het VIOM. Daar konden vrouwen naartoe om van wat voor reden dan ook. Ze gingen scheiden of wat dan ook. Het VIOM is wegbezuinigd op een gegeven ogenblik. Er waren nog wel bepaalde facetten, maar het grootste gedeelte is toen wegbezuinigd. Want dat moest ondergebracht worden bij het algemeen maatschappelijk werk. Nou, dan zie je die ontwikkeling en dan wordt er van alles gedaan. Maar er komt dan zoveel weer op dat potje van dat algemeen maatschappelijk werk. Die krijgen er van alles bij. Waardoor zeg maar de echte diepere kennis ontbreekt. Want je bent eigenlijk een beetje constant aan het water trappelen om de boel maar bezig te houden. En in die zin denk ik van, daarin zie je inderdaad met die bezuinigingen. En daar hou ik mijn hart voor vast. Want dan denk ik, als je nu ook kijkt, en dan ga ik van de hak op de tak, maar dat is mijn paadje, is ook het armoedebeleid. Je ziet dus gewoon dat mensen telkens dat boodschappen duurder worden. Mensen hebben het armer. En armoede betekent ook vaak, hoeft niet, maar betekent wel heel veel stresssituaties. En vanuit die stresssituaties kunnen er weer van allerlei andere dingen gebeuren. Ja. Dus het is inderdaad een vicieuze cirkel. En waarvan ik denk van, ik heb niet de hoop dat dat morgen doorbroken is. Ik heb ook niet de hoop dat over een paar jaar. Maar wat ik zo graag zou willen is dat we die aandacht, die diepere aandacht, die diepgang, dat die terugkomt.
0: Ja, het verhaal over de inhoud.
2: Klopt.
0: En, dus, en daar gaat het ook in dit verhaal ook over. En dat is ook de reden dat jullie dinsdag nog eens een keer weer bij de commissie hebben ingesproken. Niet voor de eerste keer trouwens, dacht ik.
2: Nee.
0: Waar je zegt van, hoor, laten we nou toch gewoon de mouwen opstropen en doen wat we vinden dat we moeten doen. En hoe dat dan verder gaat lopen, dat zien we dan wel weer als dat eenmaal er staat. Maar de Drechtsteden, want het gaat niet alleen over Dordrecht. Het gaat over de zes, zeven gemeenten. Gorinchem wel of niet erbij getrokken.
2: Ja.
0: Die de koppen bij elkaar moeten steken. Om te zeggen van, hoor eens, we gaan dat in Dordrecht plaatsen. Dat huis. En dat is voor de hele regio bedoeld.
2: Ja, het zou geweldig zijn.
1: Ja, ik vind natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook de reden van onze film. Die moet willen we gebruiken om gesprekken aan te gaan. Kijk, als ik met een groep vrouwen zit, vaak, en wil je wat vertellen over jezelf? Dat is moeilijk, dat is een stap. Maar als jij een film hebt gezien waar een aantal vrouwen horen zeggen, dat vind ik moeilijk, lastig. Het is niet compleet, natuurlijk niet. Maar dan is dat een makkelijke aanleiding om over jezelf te praten. Je zegt, ik zag die vrouw die dat, nou, ik had laatst. En dan komt het. En dan komt er een gesprek. Dus die film gebruiken wij ook om het gesprek beter vorm te geven. En de onwetendheid bij mensen, want dat is er ook nog steeds, ook bij helpen bestrijden. En dat is heel wezenlijk, vind ik.
0: Goed.
1: Ja.
0: Jullie zijn de voorvechters.
1: Ja.
0: En Meri, jij bent onvermoeibaar.
1: Is het zo?
0: Ja,
1: vind ik ook.
0: Jij bent een van de vaandeldragers, zeg ik maar. Als ik kijk naar hoe lang jij tot op heden nog steeds actief bent. Jongeren, waar blijven die?
1: Ja, dat proberen wij ook om die bij te krijgen. Want ik roep ook vaak als ik voor iets gevraagd, genoeg gedaan en ik doe nog zat. Nee, zoek jongeren. Nou, dat is zo moeilijk.
0: Ja.
1: Of ze doen de beste, die weet ik allemaal niet. Maar jongeren, de nieuwe generatie moet het doen. Ben ik helemaal met je eens, hoor. Maar zolang ze het niet doen, blijf ik wel werken, Ben.
0: Goed, nou. Gelukkig is men in Dordrecht nog niet van jullie af.
1: Nee,
2: absoluut niet.
0: Dat is gewoon duidelijk. We zijn nou aan het einde gekomen. Dan geef ik nu het stokje over aan onze technicus.
3: Jawel, daar ben ik weer. Je overvalt me een beetje, Ben.
0: Ja, dat is goed. Dat houdt ook scherp.
3: Gaan we een liedje draaien? Of?
0: Ja, het is aan jou om de uitzending uit te
3: doen. Ik heb een heel mooi lied scherp staan. Dat heet misschien wel een klein beetje toepasselijk When Tomorrow Comes. En dat is van de Haagse band Sans Mieux. Een nieuwe track van dit talentvolle quintet of sextet, ik weet het niet meer. Maar daarmee gaan we eruit. Met jou goed vinden, uiteraard.
0: Ja, uiteraard, en dan zijn we er volgende week weer. En volgende week heb ik professor Robert Huisman als gast. En professor Huisman die houdt zich ook bezig met ouderenzorg en dementie, bestuurlijk niveau. Want ja, in Nederland, van is de centrale van volgende week, is Nederland er wel op ingericht op die ouderenzorg en op dementie op te vangen. En daar gaan we volgende week met Robert Huisman over in gesprek.

Ik ben Martin van der Boogaard. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen en ook in de Belgische stad Luik en...

0: verkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Coeur houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa.

0: alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal

0: Jazeker! D voor Deker.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dieren.

0: Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: goedemiddag en welkom bij Grenzeloos Weekend. We zijn er weer. Een week lang heeft het moeten duren. Het weer is veel slechter geworden, maar na vandaag gaat het weer beter. Want Grenzeloos Weekend is altijd jouw weerpaal. Midden in de ellende van storm en regen. Wat kijken jullie weer verzuchten, dames, tjongejonge. Zeg, we hebben een leuk programma vandaag. We gaan heel sportief bezig zijn. We gaan straks praten over inclusief sporten. Want er gaat iets gebeuren bij ons in de buurt. Waar dat dan over gaat, dan gaan we straks vragen aan Michelle de Groot. Verder is het volgende week 35 jaar Europa Run. En dan gaan we praten daarover met de directeur van de stichting Europa Run. En dat is Leslie Wolters. Die vertelt dan over wat gaat er gebeuren. En gaat er nog iets bijzonders zijn met die 35e editie. Ik herinner me nog een 25e editie. Maar dat zat een beetje in een rare periode van ons leven. Daar gaan we het later eens over hebben. Verder het nieuws uit de buurt en de gezelligste muziek. En de dames die zijn er ook weer bij. Hey, die Floortje.
1: Hallo.
0: Hoe is die?
1: Ja, prima.
0: Oké, leuke week gehad?
1: Ja, maar het was wel een beetje stressvol. Ik zit volop in de profielwerkstuk stress, zeg maar. Dus ik heb met degene waarmee ik samenwerk, heb ik deze week heel veel afgesproken om op een onderwerp uit te komen. Maar het is nog niet gelukt. Dus,
0: ik dacht dat je een onderwerp wist.
1: Nee, we wisten wel dingen die we misschien wilden gaan doen, maar we hebben nog steeds geen keuze gemaakt.
0: Dus, okay. Ja, je had toch een maand of twee geleden of zoiets over grenzeloos? Was dat weer wat
1: dat
0: anders?
1: Dat was Mirre.
0: Was Mirre dat. Ik kan jullie ook niet uitleggen. Jullie lijken ook zo op elkaar. Allebei blond en zo. Hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker. Maar goed, de stress die is er nog steeds.
1: De stress
0: dus.
1: Staat er, ja.
0: Ach, arm
1: maar
0: kind.
1: Goed,
0: ja.
1: Goed.
0: Ja, ik hoop het voor je. Mirre, sorry.
2: Toch oké.
0: Ja, ik maak er chaos van. Ja. Dat weet je. Intussen grenzeloos weekend is altijd een beetje rommelig.
2: Ach ja.
0: Heb je een goede week gehad?
2: Ik heb een hele goede week gehad.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nou ja, ik heb de beoordeling van mijn theaterstuk teruggekregen. Mm-hmm. Waar ik heel blij mee was.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb gefigureerd in een video. Ik heb een heel mooi theaterstuk gezien. Dus het was...
0: Wauw.
2: Het was een leuke week.
0: Ja. Ik heb wat van jou doorgekregen op de app. Ik ben trots op je. Hartstikke mooi. Beste mensen, weet dat de dames ook nog op school zitten en met hun toekomst bezig zijn. En dat ziet er fantastisch uit. En daar zijn we blij mee om dat te kunnen gaan vertellen. Jullie kennen allemaal ABBA natuurlijk. Met Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Maar die is ook een keertje uitgevoerd door Cher. Ja, daar kun je van zeggen wat je wil. Maar hij is best een keertje leuk om te draaien in Grenzeloos Weekend. Eén keer dan.

0: Shella Lefty in Boston. Eigenlijk ook een programma, een plaat wat goed in een sportprogramma zou passen, denk ik, zomaar tussendoor. Maar dat is dan een heel ander verhaal. Dat zijn andere mensen die dat programmeren. Een maand geleden ongeveer bevestigde de gemeente in onze buurt met Team Sportservice Zuid-Holland een samenwerking om aangepast sporten naar een hoger plan te tillen. Worden de mensen met een beperking er dan nu ook echt beter op? Dat gaan we vragen aan Michelle de Groot, want zij gaat dat allemaal coördineren. Goedemiddag, Michelle.
1: Hi, goedemiddag.
0: Nou, leuk dat je erover wil komen vertellen. Ik vertelde je net al eventjes buiten de uitzending om van er was een wethouder in een van onze buurtgemeenten, maar die vond het belangrijker om een dagje weg te gaan. Dus nou, dan komen de mensen die het weten.
1: Ja, precies.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Zeg, wat bevatten die gemaakte afspraken precies bij ons in de buurt?
1: Nou, eigenlijk hebben 9 gemeenten hier in de regio Zuid-Holland-Zuid. Onder andere buurgemeente van Ridderkerk, Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht. Die hebben een samenwerking ondertekend op het gebied van inclusief sporten. Met daarbij de focus op aangepast sporten. Ja, en dat houdt in dat we eigenlijk nog meer in deze regio met elkaar samen gaan werken. Als we het echt hebben over het aangepast sporten in eerste instantie. En onder aangepast sporten, daar verstaan we eigenlijk de sportvoorzieningen voor mensen met een mentale of wel een lichamelijke beperking.
0: Helemaal duidelijk. En dat is in een groep mensen die moeten echt nog geholpen worden. Want er wordt wel wat al voor hun gedaan, maar dat voldoet dan niet.
1: Er wordt zeker wel wat voor hun gedaan. En wat er wordt gedaan, dat voldoet ook absoluut wel voor deze doelgroep. Alleen, we merken gewoon dat als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje zichtbaarheid van wat is er allemaal in de regio bijvoorbeeld te vinden. Of het aanbod is in sommige gevallen ook best nog wel beperkt. Dan is zo'n regionaal samenwerkingsverband super mooi om met elkaar op te kunnen trekken. Om te kijken of dat we een stukje zichtbaarheid kunnen verbeteren. Of dat we het aanbod kunnen verbeteren. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook om verenigingen, trainers, et cetera, te ondersteunen. Als zij ook wat willen gaan doen op het gebied van aangepast sporten.
0: Ja, en hoe ga je dat vormgeven dan?
1: Nou, ik ga dat gelukkig niet alleen doen. Kijk, deze 9 gemeenten die hebben allemaal de handen in één geslagen en die hebben gezegd van we gaan ervoor. We willen daar wat moois van maken met elkaar. Maar in elke gemeente zijn er bijvoorbeeld buurtsportcoaches die ook echt het uitvoerende werk doen. Die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er ook sportlessen zijn of die het aanspreekpunt zijn voor de mensen in de desbetreffende gemeente. En ik ga juist achter de schermen ervoor zorgen dat alles wat er gedaan moet worden, dat dat gebeurt. Dat de buurtsportcoaches bijvoorbeeld hun werk kunnen doen. Dat kijken wat er nog mist en waar we naartoe willen. En eigenlijk heel het samenwerkingsverband vormgeven.
0: Ja, even wat persoonlijk zo tussendoor. Hoor. Ja. Maar volgens mij ben je zelf ook wel redelijk van het sportieve. Is het dan leuk om gewoon het bureauwerk te doen?
1: Nou, ik zal er zeker voor zorgen dat ik niet alleen het bureauwerk ga doen. Ik hou me ook bezig met bijvoorbeeld het organiseren van grote sportdagen in de regio. Dat is uiteindelijk ook iets wat op mijn bordje terechtkomt. Mm-hmm. En dan zal ik ook zeker zelf aanwezig zijn om wat dichter bij de lijn te kunnen staan. En ook echt wat meer van de uitvoering te kunnen zien.
0: Nou, dat gaan we dan dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Jullie praten nu allemaal. De gemeentes die hebben ondertekend en dat gaat straks gebeuren. Maar wanneer ga je daar resultaat van zien?
1: Het is heel lastig om daar concreet nu iets over te kunnen zeggen. Ik ben inderdaad met alle 9 gemeentes op dit moment in gesprek om even de huidige stand van zaken te bekijken en alles op te halen uit het veld. Hierna ga ik aan de slag met een heel concreet plan van aanpak. Maar er zijn wel wat concrete doelen die we in het eerste jaar willen vervullen. Zo willen we er wel voor zorgen dat in ieder geval het stukje zichtbaarheid wat betreft het aanbod, dat dit jaar echt al wordt verbeterd en dat ook het sportaanbod zelf, dat we daar het komende jaar wat mooie dingen aan mogen toevoegen. Dus mijn streven is in ieder geval dat in het eerste jaar absoluut al wel wat mooie dingen gedaan zijn.
0: Ja, hoeveel jarenplan praten we over eigenlijk?
1: In eerste instantie is het een samenwerking voor 3 jaar. Maar zeker wel met de intentie om dat natuurlijk voor te zetten op het moment dat alles staat. Want dit is iets wat gewoon ook blijvend aandacht verdient. Mm-hmm. Dus dat is niet met 3 jaar te vangen.
0: Dat
1: dus,
0: denk ik niet. Nee. Daar hebben ze ook voor getekend, denk
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker, absoluut. Met die intentie zeker. Ja.
0: Ja, wat zou heel jammer zijn natuurlijk als je dat hebt gedaan. En die mensen zijn net op weg geholpen. De gemeente die hebben daar ook een rol in, denk ik. Ze hebben zelfs getekend. Wat wordt er van hun verwacht?
1: In principe natuurlijk een stukje faciliteren van dit samenwerkingsverband en alles wat daarbij komt kijken. Zij hebben allemaal gelukkig heel enthousiast en heel actief ja gezegd. Dus zij hebben allemaal akkoord gegeven voor dat er gewerkt moet worden aan het uitbreiden van het sportaanbod. In elke gemeente moet bijvoorbeeld een eerste aanspreekpunt zijn voor alle inwoners die gaat over het aangepast sporten. Zodat het ook allemaal laagdrempelig toegankelijk is voor iedereen. Gemeentes hebben ermee ingestemd dat we het aanbod ook daadwerkelijk gaan uitbreiden. En zo zijn er nog heel veel dingen achter de schermen waar ik nu nog niet te veel over kan zeggen. Maar laat ik vooropstellen dat alle gemeenten die ik tot nu toe gesproken heb, allemaal super enthousiast zijn. En ze hebben ook niet voor niets akkoord gegeven. Dus ze staan er allemaal achter dat we er wat moois van gaan maken met elkaar.
0: Ja, krijgen zij ook die rekening voor het budget wat er nu staat?
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, komt niet van hoger rand vandaan dus?
1: Nee, ik moet wel zeggen dat de gemeente een mooie samenwerking voor dit project zijn aangegaan met de provincie Zuid-Holland. Dus die steunen dit project ook wat dat betreft. Dus dat is heel mooi dat zij hier ook iets in zien waarmee we een voorbeeld kunnen zijn voor meerdere regio's hier in de omgeving. Dus dat is super mooi.
0: Het wordt inclusief sporten, aangepast sporten. Ja. Dat is voor een bepaalde doelgroep. Hoe gaan die mensen straks bereikt worden? Hoe weten zij dat je iets gaat doen?
1: Dat is een van de pijlers waar we ons heel erg op gaan focussen. Op dit moment wordt er heel veel gebruik gemaakt van een platform en dat heet unieksporten.nl. Dat is eigenlijk het uitgangspunt als het gaat om het sportaanbod op aangepast sporten eigenlijk. Daar staat al heel veel op. Maar we gaan vooral ook inderdaad kijken hoe we dat stukje zichtbaarheid kunnen verbeteren. Dat mensen in bijvoorbeeld Zwijndrecht ook weten wat er in Papendrecht is op het gebied van aangepast sporten. En dat ze ook weten wat er in Sliedrecht is en wat er in Gorinchem is. Maar dat zijn juist allemaal dingen waarvoor dit samenwerkingsverband ook is opgezet. Omdat we dat willen gaan verbeteren. We zijn nu nog heel erg in de onderzoeksfase hoe de situatie nu is. En waar we dan met elkaar naartoe willen.
0: Zullen we volgend jaar nog eens afspreken? Kijk
1: lijkt
0: hoe het gaat.
1: Leuk, ja.
0: Ik zet je vast in de agenda.
1: Ja, super.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Inclusief sporten gaat mooi worden bij ons in de buurt. Dankjewel Michelle de Groot voor je uitleg.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: We hebben nog 3 seconden. Dan zou je zeggen, kijk even op de klok van je bent gek. Maar we hebben hier een band, die heet Mama's Jasje. Die zijn zo ontzettend leuk. Je gaat ze nu horen.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De wielerronde van Groot Ammers beleeft zaterdag 13 juni alweer de 51ste editie. Het wielerweekend begint een dag eerder met de Fien en Teun dikke bandenrace voor kinderen. Op zaterdag start het programma met een prestatieloop van 5 of 10 kilometer over het wielerparcours. In de middag komen verschillende wielercategorieën in actie, waaronder elite- en belofterenners bij de vrouwen en mannen.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. In Sliedrecht wordt komende woensdag 20 mei het monument voor de Merwede Gijzelaars herdacht aan de Adriaan Volkersingel. Tijdens de bijeenkomst nemen leerlingen van groep 8 van CBS Oranje Nassau de adoptie van het monument over van de Anne de Vries School. Ook vindt een officiële kranslegging plaats, gevolgd door een minuut stilte, het hijsen van de vlag en een saluut. Het monument herinnert aan de slachtoffers van de vergeldingsrazzia van 16 mei 1944 en maakt deel uit van een drieluik in de regio.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Atos RTV. Oké. Okay. Grenzeloos
1: weekend. Nieuws uit de buurt.
0: Atos RTV meldt. Kindcentrum De Rakkers van Pit Kinderopvang en Onderwijs stond deze week volledig in het teken van het thema op de boerderij. Tijdens een feestelijk ouder-kindfeest genoten kinderen, ouders en grootouders van allerlei activiteiten. Naast het plezier was er ook aandacht voor een goed doel. Bezoekers konden doneren aan de voedselbank via een speciale donatieactie. Daarmee werd uiteindelijk ruim €400 ingezameld.
2: Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In de Crecépolder is een nieuw monument onthuld voor de bemanning van een Nederlandse bommenwerper die in mei 1940 werd neergeschoten. De Fokker T5 was onderweg naar de Moerdijkbrug om de Duitse opmars te vertragen, maar werd onderschept door Duitse jachtvliegtuigen en stortte neer. Alle 5 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Het gedenkteken staat bij het uitkijkpunt in de Crecépolder met uitzicht op de plek waar het toestel neerstortte.
0: Weekblad De Brug schrijft over. Fietsers in Zuid-Holland kunnen binnenkort sneller groen licht krijgen dankzij een app. De app stuurt automatisch een anoniem signaal naar slimme verkeerslichten zodra een fietser in de buurt komt. Daardoor kan het verkeerslicht sneller op groen springen en hoeven fietsers minder vaak te stoppen. In Zuid-Holland staat inmiddels honderden slimme verkeerslichten en dat aantal wordt de komende jaren verder uitgebreid.

0: Lena en Ken Wild, Any Place, Anywhere, Anytime. Sorry voor de verwarring, maar het is allemaal weer goed gekomen en daar zijn we blij om. Volgende week dan is alweer de 35ste Europa Run. Vorige week spraken we nog met Arie Wezemer over die eerste jaren van de Europa Run. En nu blikken we vooruit met Leslie Wolters, de directeur van de stichting. Leslie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je even tijd kon maken in de drukke week voordat het zover is, want volgens mij heb je geen seconde tijd meer aan je hoofd.
1: Nou, secondetjes nog wel hoor, maar het is lekker druk.
0: Ja, nou, dat is heel fijn om te horen. 35 jaar roperen. Wanneer ben jij erin gestapt?
1: In november 2022 ben ik directeur geworden van de roperen. Daarvoor was ik even kortstondig bestuurslid.
0: Ja, geen loopje geweest?
1: Nee. Wel heel sportief van aard. Maar zelf heb ik nog nooit mee kunnen doen aan de Europa Run. Dus dat moet gaan gebeuren na mijn periode als dat ik als directeur. Dus dat zal tijdens mijn pensioen gaan worden, denk ik.
0: Oké, nou ja, dat duurt wel een beetje lang. Laten we je gewoon een keertje uitnodigen voor een oefenloop met een team. Dan gaan we gewoon eens een dagje mee rennen.
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Kun je vast gaan oefenen, dan weet je vast, zodra we een paar maanden verder zijn, dan ben je aan de beurt.
1: Zo is dat. Nou, daar hou ik me aanbevolen. Prima.
0: Dat is hartstikke leuk. Leslie, vorig jaar bij de start was er groot nieuws. Dat had te maken met de stichting Ambulancewens. Er ging een hele hoop geld daar naartoe. Nu hebben we natuurlijk een bijzonder jaar, een kroonjaar al een beetje. Wordt het overtroffen?
1: Nou, niet in de bedrag van euro's, maar misschien wel evenveel impact. Maar ik mag nog niet vertellen wat we volgende week zaterdag gaan bekendmaken.
0: Dat meen je toch niet? Maar toch wel aan ons?
1: Nee. Dan zou ik zeg maar. We gaan het altijd eerst communiceren naar de Europa Run teams die voor ons neus staan op dat moment. Maar ik kan je vertellen dat het. Iets moois is, iets subtiels, iets fijns en echt heel waardevol.
0: Dat is al fijn om te horen, zoals altijd bij de roperen trouwens, dat het subtiel en mooi is. Ga je dat dan in Frankrijk bekendmaken of in Nederland?
1: Nee, dat doen we op twee locaties tegelijk, zowel in Frankrijk als in Nederland, met een identieke aankondiging.
0: Oké, en waar ben je zelf dan volgende week?
1: Ik ben dit jaar ben ik in Nederland bij de start. Afgelopen twee jaar was ik in Frankrijk. Dus nu met heel veel plezier doe ik de start in Nederland openen. Samen met Bas Nijhuis en onze voorzitter Michael Arpman. Die gaat naar Frankrijk en die doet hetzelfde programma daar draaien samen met Nelly Koman.
0: En dat gebeurt natuurlijk voordat de start is. Dus hoe laat is dan het officiële moment?
1: Om 10:30 start het startprogramma. Dus de aankondiging zit rond 10:45. En om 11:00 start de eerste teams al gelijk. Dus dat is een heel mooi, klein, compact programma. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Nou ja, anders ik wel. Ik zal zorgen dat ik erbij ben met de microfoon. Volgende week bijzonder ook voor de deelnemers 35. Er zijn deelnemers bij, die gaan al bijna al die jaren mee. Je kan het je niet voorstellen, maar het is echt waar. Hoe ga je dat met die mensen vieren?
1: Ja, natuurlijk collectief, maar waar mogelijk ook echt individueel. Onlangs de heer Verhagen gesproken, die heeft vanaf editie 93 heeft hij meegedaan, wel met een paar onderbroken jaren. Maar het is natuurlijk fantastisch dat mensen zo lang betrokken zijn bij de Europa Run. Dus ja, het liefst heb ik voor iedereen persoonlijke aandacht, maar dat kan natuurlijk niet met iedereen.
0: Nee, dat doe je dan nu via de microfoon. Je hebt heel veel mensen die meedoen met de Europa Run die het horen. Misschien heb je een mooi woordje voor ze.
1: Nou zeker, ik wil ze heel heel veel plezier wensen, omdat zij natuurlijk ook heel veel inspanning hebben gedaan om de Europa Run te helpen, andere organisaties te helpen. En dat is natuurlijk voornamelijk waar het om draait. Maar het is ook hun weekend, hun inspanningen. Dus ik wil ze vooral heel heel veel succes wensen en de mooiste momenten die ze maar met elkaar kunnen beleven.
0: Laten we even kijken naar de Europa Run, wat er gaat gebeuren in Vogelvlucht. Kan je een beetje vertellen hoe dat nou eruit ziet, zo'n weekend Europa Run?
1: Ja, nou ja, voor, ja, ik kan het vertellen voor ons of voor de teams, maar in ieder geval in de basis. Iedereen moet op een gegeven moment zich gaan begeven naar de startlocatie. We hebben twee locaties, eentje bij Vliegveld Twente en een startlocatie op circuit Clusteren in Noord-Frankrijk. Daar moeten mensen zich gaan aanmelden, inschrijven. Daar hebben we dan inderdaad het startprogramma zoals genoemd. Ja, en dan gaan de eerste teams, die worden zeg maar afgeschoten en die gaan op routen. En ja, dan begint de estafetteloop. Dan gaat de carousel draaien van lopers die elkaar afwisselen. De teams die zich georganiseerd hebben om de lopers weer op te vangen in het busje. Maar ook van eten en drinken te voorzien, de nodige slaapplekken. Massages, want het is natuurlijk een dag en nacht non-stop evenement. Nou, op de routes hebben we controleposten waar onze vrijwilligers van dienst zijn voor de teams en onze vrijwilligers. We hebben onderweg check-uitreikingen in diverse dorpen waar aanvragen zijn gekomen vanuit instellingen om hen te helpen. Dat proberen we dan zoveel mogelijk op de route samen te vieren met de teams en de vrijwilligers. Ja, en zo gaan wij door nacht in nacht uit richting Kolsingel Rotterdam met elkaar. En ja, en daar worden ook weer nieuwe verhalen geschreven natuurlijk.
0: Ja, dat is voor maandag de Kolsingel. Dat wordt een heel bijzonder middag vooral, denk ik. En dat ben jij ook, denk ik.
1: Ja, zeker. Samen met de burgemeester en ja, andere mensen van de Roperun gaan we alle teams binnenhalen en de eer geven die ze op dat moment verdienen. Ja, het is natuurlijk een prachtig evenement. Ieder jaar gun ik mezelf een aantal minuten om even een stapje terug te doen en te kijken van wat ik nou eigenlijk zie. Ja, en als ik daar dat even laat binnenkomen, dat is echt overweldigend. Dus ook mensen die misschien nog niet zo bij de Roperun betrokken zijn, kom eens een kijkje nemen, want het is zo fantastisch.
0: Dat is het absoluut. Het wordt schijnbaar toch al bijzonder mooi weer. Heb je nog goede raad? Ja. Mensen kunnen komen kijken, want als het niet regent, komen er meer. Maar voor de mensen die meegaan...
1: Ja, zeker. Warm weer. Dus wij hebben ook uit veiligheidsoverweging een warm weer protocol. Dus ja, in ieder geval goede zonbescherming. Zowel hoofdpet eventueel als je huid voorzien van de nodige smeersels. Hydratatie, maar niet alleen hydratatie. Zeker voor de deelnemers. Hydratatie ook in de vorm van de juiste voedingsstoffen. Want anders raak je al die zouten mineralen kwijt en die moeten weer aangevuld worden. Dus ja, dat is heel belangrijk. Dus we gaan ook op allerlei posten extra drinkvoorzieningen realiseren. Dus ja, in ieder geval, die zon die doet zijn werk. Is ook lekker, maar zorg ook voor een stukje veiligheid voor jezelf.
0: Ik ga wel s'nachts lopen, hoor ik net.
1: Heel goed.
0: We gaan elkaar zien maandag op de Kolsingel. Leslie Walters, dank je voor je uitleg. Volgende week een waanzinnig mooie Roperun gewenst.
1: Ja, heel veel succes en ik ga je opvangen.
0: Zeker, we gaan elkaar zien op de finish. Tot dan.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk wordt volop gewerkt aan de vierde editie van de Ridderkerk Satiren. Net als voorgaande jaren vormt het Koningsplein het hart van het evenement met start en finish, muziek en horeca. De Satiren is de afgelopen jaren flink gegroeid en trekt dit jaar naar verwachting ruim 1300 deelnemers. Nieuw op het programma is de City Walk van 5 kilometer, waardoor ook wandelaars kunnen meedoen.
2: We gaan van de ene loop naar de andere. Vorige week al nog een kraaienrun en een Europa run en een City run. En er zit nog van alles tussendoor. Voor je het weet er weer een Drechtstad loopt er tussendoor. Een inner cirkel. En we komen er niet vanaf. Tjongejongejonge, wat leuk bij ons in de buurt. Wat je allemaal kan doen als je een beetje sportief bent. Maar wat moeten we gaan doen als iemand niet sportief is, Floortje? Hoe gaan we de mensen motiveren?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
2: Denk jij er eens over
1: na? Ik denk er even over na. Ik weet het nog niet direct. Maar,
2: nee. Mira, wat gaan we doen om mensen sportief te krijgen?
3: Nee, ik zou zeggen gewoon beginnen. Gewoon doen.
2: Gewoon doen.
3: En dan, je hoeft niet per se hard te lopen. Dat snap ik op zich ook wel. Maar wandelen is ook al... Dat kan je nu ook meedoen aan de cityrun. Dus...
2: Ja, dat is waar. Dat hoorden we net nog. De citywalk kan je dan doen.
3: Precies.
2: Dat is ook wel wat voor Michiel, denk ik. Ja, oké, hij knikt ja, dus dan is dat geregeld. Floortje, wat gaan we doen van de week?
1: Ik geef zaterdag een feestje, dus ik ga me daar...
2: Je hebt me niet uitgenodigd.
1: Nee, ja, sorry.
2: Nou, dan ga ik even gewoon bekijken.
1: Ja, daarom, ja, jij bent druk.
2: Ik ben druk.
1: Goed.
2: Dankjewel.
1: Dat is, ja, sorry.
2: Lieve woorden toch, ja. Meer, heb jij ook nog lieve woorden?
3: Succes,
2: oh ja.
3: Veel plezier.
2: Wat ga je doen van de week?
3: Ja, ik heb niet zoveel gepland eigenlijk.
2: Hoe kan het nou? Je hebt geen vakantie?
3: Nee, ja... Druk met school, maar ja. Het is ook eigenlijk geen excuus.
2: Ja, er zit een finale aan te komen of zo voor de vakantie. Dus er moet nog wel wat gaan gebeuren hier of daar.
3: Ja, maar ja. Komt allemaal nog wel.
2: Komt allemaal wel goed. Zeg, volgende week, dat hebben we nou duidelijk goed gemaakt, is Roperun en ook Roperun Radio. Dat betekent dat de kaarten hier en daar wat geschud zullen zijn met het Grenzeloos Weekend en de andere uitzendingen. Maar we gaan elkaar vast weer treffen aan het apparaat. We hebben nog één plaat te gaan voordat we straks het nieuws induiken en daarna de sport. Was er nog iets wat je verder wilde zeggen?
3: Is het nog waard om de technicus te bedanken?
2: Tuurlijk gaan we
3: dat. Ja? Ja.
2: Wil jij dat doen?
3: Dankjewel, Michiel.
2: Nou, hij is wel helemaal blij. Mooi, hè? Zeg, soms dan denk je dat wel eens als man, hè, zo richting het nieuws toe. Van, mens, zit is niet zo te zagen. Ik weet het nou allemaal wel. Dan denk je van, laat mij maar alleen. Nou, deze plaat, het klein orkest, die gaat er ook over. Van, mens, zeur toch niet. Ik weet het allemaal wel. Laat mij dan maar gewoon lekker genieten van Grenzeloos Weekend. Dan komt het best voor elkaar. Dat wensen we jullie ook thuis in de buurt allemaal een bijzonder Grenzeloos Weekend. Graag tot de volgende. Straks dus sport op de radio. En nu Harry Jekkers en het kleine orkest. Het laat mij maar alleen. Toedeloe.
4: Die ruzies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. 2 optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl.

0: Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: en Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is er weinig aan de hand. Er staan een paar korte files, zoals de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 3 kilometer met nog geen 5 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam bij de Fabrie Noordbrug ook daar 5 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands.

0: locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land. En die staat op de A4 Draag richting Amsterdam. Voor knoop het Hofvliet 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer

0: en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen

0: Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom.

0: Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Quickly, the sound ceased.
1: All with the program.

Goedenavond luisteraars, hier in de studio van de Rechtsstad FM. Natuurlijk weer Stels, zoals jullie van mij gewend zijn op zaterdagavond. En dat het weer een leuke, mooie twee uurtjes gaan worden, dat mag duidelijk zijn. En daar zijn we ook mee begonnen, met niemand minder als Peru. Nou, wat leger, daar is een synthesizer groep die in zijn jaren 80 heel wat verhoren maakte. En dat is natuurlijk niemand minder als Rob Papen en Ruud van Es. En misschien wel een Nederlands bekendste synthesizer groep. Natuurlijk Nova had dat daar natuurlijk ook mee te maken, maar Peru is is gewoon enorm lekker. En deze was uitgebracht op Peru Synth Music. Dat is een eigen label. En het komt van de album The Return. En die is afkomstig uit 2018. En een zeer goede CD trouwens. Daar staan meer van dit soort nummers op. Pareltjes. En we begonnen met The Loop. En het tweede nummer van dit album. Is het dus staat zoals je van mij gewend bent in het teken van synthesizer muziek, soundscapes, electronic avant-garde, ambient, Berlijnse school. En de tweede uur staat in het teken van minimal rave, synth-pop, new beat en old school electronic body music. Maar dat was vanaf 9 uur. Eerst gaan we even in de dromige klanken verdiepen. En ik heb de volgende CD al voor je klaar liggen. En die is van natuurlijk van onze Haagse Romerium. En deze is afkomstig van het album Berlin School. Een toepasselijke titel, want het is ook Berlin School. En het nummer wat ik daarvan ga draaien is Frequencies van Berlin. Nou, ook helemaal niet verkeerd. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.

beter gezegd Georgiaanse klanken. Of ja, hoe het eigenlijk nou zien. Ja, ik denk dat laatste toch iets toepasselijker is. Je hoorde hele mooie muziek trouwens van niemand minder als Matsumi. En het is een oudje van haar. Je hoorde namelijk het nummer Heights and Depths. Afkomst van het album Immutatio Tempora. Ja, mijn Latijns is nou niet echt dat je zegt van... Maar goed, dat is even een ander verhaal. Deze was al afkomstig uit 2011. Kijk, nou, ik ben vandaag een beetje in de oude... allemaal wat oude dingen aan het ophalen. Dat is ook niet helemaal waar. De volgende is een stuk recenter. Die is uitgebracht in 2024. Maar goed, dat doet er even niet te voel. Daarvoor hadden we... natuurlijk nog Romerium. En zometeen gaan we luisteren naar een Nieuw-Zeelandse synthesizer componist. Sommigen kennen jullie hem wel onder de naam Andrew Forrest. Die gaan we zo draaien. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Remy en Dekker. Die een thematisch album hebben gemaakt onder de naam Bis. En een nummer dat we gaan draaien is namelijk Club Bizarre. Dus een beetje gebaseerd op de main title. Maar goed, ook zeker interessant. En daar nog veel meer moois. Dat ga ik je zeker... Ik ga nog niet om verklappen, dus dat... goed. Hier, in de studio van Drechtstad FM. Synthesizer muziek, elektronische klanken... zoals je zelden op de reguliere radio zult horen. Maar wel bij Styles. Oké. Okay. En dan gaan we nu maar eens eventjes naar de volgende. En die is ook zeker heel erg lekker.

Ja, dit blijft prachtige muziek. Dat is niemand minder als Andrew Forrest uit Nieuw-Zeeland. Een synthesizer-componist die al heel mooie dingen heeft gemaakt. En dit was het Chameleon Andromeda Transmission. Dat is eigenlijk een reeks van albums die Star System Trigger-Trigger-Trigger-Ly. En zeker de moeite waard om uit te checken. Langzamerhand gaan we over naar andere experimentele track. Van niemand minder als Daniel B. Dit nummer heet Alpha Go Beach Sodol. Music for Mutated TV 5. Zo heet het album.

Ja, dat was heel erg mooi. Heel erg mooi trouwens. Dit was heel erg mooi. En we gaan eruit met Matthias Grasso en Bruno Sanfilippo. Tot zometeen naar het nieuws. En dan gaan we lekker aan de haal met synthpop, minimal rave, new beat en old school electronic body music. Tot zometeen naar het nieuws. Hier bij Stijls op Dresdorp FM.

0: Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met

0: Stoom.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Styles.
5: Drechtstad FM.
6: Abruptly, the sound ceased.
7: All with the program.
8: Ladies and gentlemen. Experience sound in motion while we're going into the future.

lekker open vandaag. In de tweede uur wordt de Franse groep Plastic Machine, El Gimangine, heet het nummer, in de night version. Afkomstig uit 2007 en het klinkt super ethisch. Nog jaren 80, meer jaren 80 dan de jaren 80, bij wijze van spreken. Maar goed, een hele mooie opener. Uitgebracht op Divine Comedy Records. En daar staat het nummer dan op. En ze hebben nog voor mij allemaal dingen uitgebracht. Maar dit is toch een van mijn favorieten van ze. En een hele mooie open voor vandaag. Tweede uur staat een teken van minimal wave, synthpop, new beat en old school, electronic body music. Zoals je van mij natuurlijk gewend bent. Zometeen nog heerlijke computer... Hoe noemen we dat? Commodore 64 sound. Maar ik ga het lekker niet verklappen wie het zijn. Ik denk dat jullie het gelijk al horen wie dat zijn. Maar er komt nog veel meer moois. In ieder geval, lekker vet. En het wordt een leuk tweede uurtje. Eerste uur was ook heel lekker. Lekker rustgevend, lekker spacey. En dit tweede uurtje is lekker meer stampwerk. En dat gaan we ook zeker doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot aan 10 uur. De beste electro- en synthpop wat je niet bij de reguliere radio zal gaan horen. Althans, in de meeste gevallen niet. Maar wel hier bij Stels in Trechtstad FM. Goed, dan gaan we nu naar de volgende plaats. En voor sommigen is dit een hele bekende plaat. Voor anderen minder bekend. Maar hey, wat maakt het uit? Als het maar gewoon lekker is. Maar als je het hoort, dan zou je het vast herkennen. Weet zeker. Enjoy.

En dat we bedenken dat dit met een Commodore 64 is gemaakt. Althans, de geluidschip daarvan. Legendarisch, die Commodore 64. Dat is een ding wat zeker is. En er werd ook de eerste elektronische muziek werd daar ook mee gemaakt. Ja, ook met de andere, natuurlijk de originele synthesizers en zo. Maar er zijn heel veel elektronische artiesten die Commodore 64 chip gebruikten. En een van de is natuurlijk de welbekende Welle Erbal. En weer synth elektronisch. Nou, dat mag blijken, inderdaad. Elektronischer dan elektronisch bijna. inderdaad. Afkomst van het album Film, Funk en Fernsehen. Die komt uit 2022. Jawel. En daar zit een extra cd bij. En daar staat dit nummer op. In de C64 mix. Ja, is toch wel heel grappig trouwens. Hele leuke band. Ik heb ze ook wel eens vaker live gezien. Eigenlijk, dat is voor mij alweer heel lang geleden hoor. Welle Erbal. God, dat was nog in de tijd dat ik nog bij Radio Salsa zat. Maar dat is een heel ander verhaal. een heel ander verhaal inderdaad. Goed, nog veel meer mooie klanken gaan we zeker doen. Ik heb alweer iets klaarstaan. En dat is echt minimal electro bij uitstek. Als je van Kraftwerk houdt, dan vind je dit ook helemaal geweldig. Dat weet ik zeker. En daarna volgt er toch een aantal andere hele mooie platen. Ik ga niet alles verklappen gelijk. Maar we beginnen met Anthony Rota. Basic Level. Zeker een fantastisch nummer ook. Ik zou zeggen, enjoy.

Ja, het blijft een legendarisch nummer eigenlijk van natuurlijk van Bronski Beat. Afgesproken van het album, legendarisch album, namelijk The Age of Consent. Ja, een goed album eigenlijk. En daarna ging het een beetje mis met Bronski Beat. Ook een andere zanger erbij. En het klonk allemaal niet meer zo als het was. En toen duikte Jimmy Somerville op, ook bij de Common Arts. En dat vond ik toch heel, heel erg stuk minder. Maar goed, dit nummer, I Need a Man Blues, is echt een heel leuk nummer. Dus vandaar. En daarvoor hoorde je ook namelijk nog, natuurlijk, en ook nog iets anders heel moois. En die was namelijk van Enfra met het nummer Retox. Ja, een minimal synth popband met ja, toch wel een lekkere dingen erin. En daarvoor hadden we nog Anthony Rother. Ook niet vergeten natuurlijk. Goed, we gaan even naar de eventagenda. En morgen is Letterstrip, ja, inderdaad, in Eindhoven, Evernaar. En samen met Deadlights, Wonder en DJ Miss Willivot. De entree is €22,50. En ja, in Eindhoven, de Evernaar. En dat belooft het wel wat moois te worden. Letterstrip speelt niet zo vaak in Nederland. En als hij dan het toch een keer komt, dan moet je er zeker een keer naartoe gaan. En het gebeurt niet vaak dat hij in Nederland speelt, moet ik zeggen. Ik heb hem wel eens op andere festivals gezien, maar niet in Nederland. Dat is toch wel heel bijzonder. En natuurlijk ook nog Wonder, Eleanor, Vora en Noir Antidote. Meer richting Darkwave. En ja, DJ Miss Willivot. Ja, het is een beetje een drone EDM collectief waar ze ook muziek mee maakten. Onder naam Drone Assembly. Maar ja, en de Deadlights natuurlijk zeker niet vergeten. Ook een hele goede band trouwens. Het is toch stevige progressieve EBM, noemen ze het. Het is maar hoe je het een naam een beetje geeft, maar het is wel heel erg lekker. En ik heb ze ook al, die heb ik ook een keer live gezien, in Rotterdam zelfs. Gaaf, toen ook een onwijs goed optreden, dat kan ik je wel zeggen. Dus dat wordt beloofd wat morgenavond in Evernaar Eindhoven. En dan volgende week in Dichter bij Huis. Natuurlijk ook wel belangrijk om dat te vermelden. New Wave Dance Night in Bibelo. En daar op vanaf 10:30 tot 11:30. Het volgt naar een coverband van Joy Division, wat daarvoor komt. Maar in ieder geval een alternative 80s New Wave Party. Ook lekker. En dat allemaal te doen. En zo volgt nog veel meer. Binnenkort ook weer Lapjeskat. Dat komt er ook weer aan. Maar dat is pas in juni. Dus dat is nog een beetje te vroeg. Omdat nou al... dat kan wel natuurlijk. Maar het is altijd de laatste... Nee, zeggen de eerste vrijdag van de maand. Niet de laatste, maar de eerste vrijdag van de maand. En dan zal nou dan 5 juni zijn. Lapjeskat ook weer. En daar ja, de net iets andere New Wave Gothic Electro Party. Dus net iets anders als het gangbare. Goed, dan gaan we weer terug naar de muziek. En we hebben nog best wel wat te draaien. En deze is ook heel erg mooi. Dus ik ga maar gelijk erin starten. Ik ga even alles door elkaar bijna doen. En dat is niet de bedoeling. Morgen speelt natuurlijk Letterstrip. En wat wel mooier als ik dan een nummertje van Letterstrip draai. Dan denk je dat ik een keiharde track ga draaien van Letterstrip. Dit keer ga ik wat ingetogen van hem draaien. En wel een cover die hij ooit gemaakt heeft. En een hele mooie cover trouwens. Een hele donkere versie van de X-Files team. En zometeen nog Dash Ig. Dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Enjoy. Enjoy.

Swivelgulp. Ja, dat is ook al heel erg lekker. Je hoorde namelijk E. Poepen. En daarvoor hoor je natuurlijk ook nog die hele leuke band Adkey. En natuurlijk met Alles Was Ik Wil in de clubmix. En ja, Dos Ige is niet doorgegaan. Oh ja, wat dan nog? Single van Jood Karendeu. Die laat ik het voor volgende week. Hij komt net helemaal even niet uit. Dat kan soms gebeuren. Maar die krijgen nog voor me te goed voor de eerste volgende keer. Goed, bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie allemaal een fijn weekend toe. En we gaan eruit met... Ik had even bijna verkeerd. Dat was niet de bedoeling. We gaan uit met Maman Custers uit Frankrijk. Minimal IBM. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Nummer heet Happy Meal. Raar.

0: en Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort

0: Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: The Beat Company.
3: Drechtstad FM.
4: Welcome to your weekly house and dance radio show.

Acid. Bass.

jouw house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do

Radio Show.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag.

0: Dierenhulp.nl.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: The Beat Company.
2: Drechtstad FM.
3: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.

0: ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Ja, welkom. Oh, niet ja. Welkom bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert in dit geval. We zijn er weer met de nieuwe aflevering. En we gaan weer lekker de techno draaien. Zoals elke week eigenlijk doe ik dat wel. Maar nu mag dus Mac Thrill aan de slag. Die gaat een uur heerlijk techno draaien. En zometeen gaan we nog even lekker spreken over de ins en outs van zijn DJ zijn. Dus lekker luisteren. Basic Beats.

Shadow the lads in the bed.

0: MacThrill, hoorde je. Een geweldige set, man.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het
0: Koptelefoon wat zachter zetten, denk ik. Ja.
1: Ja, ik vond het echt geweldig om hier te draaien. Ik vond het hartstikke tof. Bedankt voor de uitnodiging. En ik zou zeggen, hou me in de gaten. En hou jullie in de gaten. Ik bedoel, hartstikke bedankt voor de spot.
0: Ja, jij bedankt voor het draaien natuurlijk. Maar als het goed is, kunnen we jou binnenkort ook nog horen ergens anders.
1: Ja, dat klopt. Ik draai ik morgen op Lepeltje Lepeltje. Op Silent Disco. Maar het is Immersive Disco. Dus dan heb je ook een vest aan. En dan krijg je ook de trillingen van de bas erbij.
0: Ja,
1: dus,
0: dat heb ik gezien. Dat is inderdaad,
1: een soort van 4D experience. Dus dat is wel echt heel vet.
0: Heel apart is dat. Heb je dat ooit ervaren, dat? Of?
1: Nee. Ik was daar gisteren. En het was echt heel bijzonder.
0: Heb je toen zo'n vest aangehad?
1: Ja, zeker. Dat was echt heel grappig. Dus,
0: Want je voelt dan echt de bassen?
1: Ja,
0: of?
1: Ja, de bas die voel je dan echt zeg maar gewoon op je borst. En op je rug, het is echt heel bizar.
0: Ja, oké. Dus normaal heb je met Silent Disco mis je die gevoel eigenlijk. Ja, hè? Het gevoel van de bas. En dat simuleert dat eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Kijk. Dus, dat is hartstikke tof.
0: Kijk, wel bizar. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar dat. Ja. Ik heb het nog nooit gezien. Is dat veel gebruikt? Nee, hè?
1: Nee. Het is vrij nieuw. Ik was daarvoor gevraagd in samenwerking met een nieuw concept. Dus ik zei, laat maar uitproberen.
0: Ik zou bijna zelf gaan kijken om zo nieuwsgierig als ik ben naar het fest.
1: Ja, dat snap ik. Ja, er staan ook nog wel techno dingetjes. Maar dat is rond ADE, is dat. Dus dat is... Ja, nog in de loop.
0: Oké, en want jij draait niet met Wantai?
1: Nee, dan heb ik twee privéboekingen. Dus,
0: Ja, nee, die gaan voor natuurlijk. Ja, geld moet rollen. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus je bent ook te boeken voor andere dingen.
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind het hartstikke leuk, dus...
0: Dat is leuk. Ja, mijn ADE, dat heb ik ook inderdaad gezien. Daar heb jij vorig jaar toen gestaan?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was een back-to-back set met een andere DJ. Maar dat was hartstikke leuk. Het was echt mijn tweede keer ADE. Jaar daarvoor heb ik met een DJ-mentor heb ik daar gestaan. Dus het was hartstikke tof. Het was echt een zaal vol mensen en Eurodance en techno. Dat is echt een goede combinatie.
0: Eurodance en techno, oké. Ja. Echt die oude Eurodance of?
1: Nee, wel die moderne.
0: Wel moderne, oké. Ja, inderdaad. Dat is, want dat is ook weer helemaal terug, hè, die Eurodance.
1: Ja, precies. Ja. Dat is echt heel tof.
0: Ja, je hoort het ook wel als je zeg maar de muziek gaat uitzoeken bij bepaalde sites. Dat je dan inderdaad die Eurodance-achtige dingen ook tussen de technolijsten hoort.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is zo.
0: Het is apart, maar goed. Ja, alles komt weer terug en gaat weer heen en weer. Dus ja.
1: Precies.
0: Maar ja, dat maakt het wel interessant natuurlijk om te blijven draaien en de muziek te checken.
1: Ja, zeker. Gewoon de variatie is gewoon heel erg tof. En wat je bij techno ziet is natuurlijk de harde drops. Dat is hartstikke leuk. En de Eurodance zorgt ervoor dat jongere mensen... Het was eigenlijk een combinatie van jong en oud wat er was. Ja. En dat werkt gewoon heel goed samen. Dus super tof.
0: Oké. Dus met deze ADE sta je dan ook weer daarbij?
1: Ja, zeker. Vorig jaar en het jaar ervoor stond ik zeg maar in een boekstore. Gewoon een boekenwinkel omgetoverd naar een soort van stage. En dit jaar is het weer het geval. Dus echt super kick. Ja, overal kijken.
0: Ja, dat is ADE. Ja. Overal waar je maar een DJ kan neerzetten, staat een DJ volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is geweldig.
0: Maar om heel veel DJ's te checken en verschillende sounds te checken, dan is het wel ideaal om daar naartoe te gaan natuurlijk. Want je kan overal binnenvallen en je wordt verrast door verschillende soorten stijlen.
1: Ja, precies.
0: En verschillende DJ's.
1: Ja, exact. Dus je weet echt niet wat er is. Je loopt langs een cafeetje en dan staat er iemand te draaien. En dan denk je, oké, wat is hier aan de hand? Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en voor hetzelfde geld komt er een mega producer langs, weet ik veel wat, die een keer oppikt.
1: Hopelijk,
0: wel
1: mooi zijn.
0: Het is wel de plek om het te zijn, denk ik, hè? ADE. Ja.
1: Zeker weten.
0: Oké, leuk. Hartstikke leuk. Hebben we ook nog Soundcloud en zulke soort dingen? Kunnen luisteren van jou?
1: Ja, zeker. Op Soundcloud ben ik te vinden als MacThrill Music. En op Instagram ook. Dus MacThrill Music.
0: Thrill was de thriller. Ja. Ja. Mac de vrachtwagen.
1: Ja. Michael Jackson, ja, thriller. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, precies. Heb je thriller klaarstaan toevallig?
1: Nee.
0: We gaan zo naar het nieuws en dan neem ik het over. En dan probeer ik het met dit evenaren. Zoals elke week, misschien elke keer als wij een gast DJ hebben, probeer ik wat bij aan te sluiten. Ja, ik zou zeggen, kijk, daar is de track alweer.

0: en Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.
1: Big beats.
2: Drechtstad FM.
1: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.

Dat was het dan weer voor deze keer. Basic Beats op jouw radio en televisie natuurlijk. We hadden eerder Mac Thrill, die een geweldige set had neergezet. En ja, ik hoop dat ik heb kunnen evenaren. Ik kreeg thumbs up, dus dat klinkt, dat ziet er al heel goed uit. Ja, voor nu is het dus afgelopen. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk. Want het wordt herhaald op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. En op televisie natuurlijk bij TV Papendrecht. Op donderdagavond en zaterdagavond om 9 uur. Jawel, hou het allemaal in de gaten. Ook op YouTube van TV Papendrecht is het allemaal te bekijken. En terug te luisteren via SoundCloud. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. En graag tot de volgende keer.

Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam